0: 9 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim, it's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach. Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een nest.

0: ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Door hevige regen is gisteren in meerdere straten het riool overgelopen. In de Gepiestraat in Marie Pampoen en op de Pater Eeuwensweg mengde rioolwater zich met regenwater. Dat veroorzaakte een sterke stank. De overlast in de Gepiestraat duurt al sinds augustus. Omwonenden vragen om een blijvende oplossing, omdat rioolwater risico's voor de volksgezondheid oplevert. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Dan nog internationaal nieuws. Het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit de wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om stellen van gelijk geslacht te tonen in films, series en boeken die ook voor kinderen beschikbaar zijn. 139 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. ING-analisten vinden het nog te vroeg om de financiële schade van het cyberincident bij Ahold Delhaize in te schatten. Websites en apps zijn uitgeschakeld. Ook klantenservices werken niet en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd. De winkels blijven open. Online verkoop is goed voor ongeveer 12% van de omzet. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar opnieuw mensen buiten slapen door een tekort aan opvangplekken. Hij vraagt gemeenten bestaande locaties langer open te houden en nieuwe plekken te creëren. Begin november zijn 2400 extra plekken nodig. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: 7 over 6. Dit is weer jouw persoonlijke dagstart.
8: Paradise FM. Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En

vast, maar er is meer in het heelal te melden. Ja, het wordt spannend, want er is vannacht wat gebeurd. NASA heeft namelijk iets voor elkaar gekregen. En dat hoor je zo hier bij Paradise 103.1. Het goede doel en België. En ook Mark Anthony. Het is 6:15 daarmee geworden. Bon dia, bon dia. Hoe gaat het? Goed wakker geworden? De energie is goed? Ja. Oké, gelukkig maar. En anders zorgen we er wel voor. De beste muziek ooit gemaakt weer op 103.1. We bouwen weer lekker op deze ochtend vanaf 6:00 naar 10:00. Natuurlijk, hè, naar deel 2 van je ochtend. Met nieuws vanaf je eigen eiland. We spelen welk dier hoor je hier. De muziekquiz natuurlijk, er is weer voldoende te winnen. Hopen, Gein. Maar ook ja, wat er vannacht dus gebeurd is. En dat is meer dan genoeg namelijk. In Mexico zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door hevige regenval en overstromingen. Een gezin met 2 kinderen kwam om in Baja California en in het zuiden stortte een muur in waarbij een man om het leven kwam. Ook worden er nog mensen vermist. Reddingswerkers hebben inmiddels 32 mensen, onder wie 22 buitenlanders, met helikopters in veiligheid gebracht. Ja, het slechte nieuws, dat is helaas nog niet voorbij, want orkaan Simon die kan donderdag aan land komen en voor nog meer zware regen en overstromingen zorgen. Ook Las Vegas kreeg dit weekend te maken met uitzonderlijk veel regen. Met ondergelopen straten in de woestijnstad. En dat laat zien hoe snel extreem weer een gebied dus kan ontregelen. Want bij een woestijn denk je aan watertekort, niet aan straten waarbij je bijna een boot nodig hebt. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de medische hulp aan Christa Pike vertraagd na een mislukte executie met een dodelijke injectie. Ja, de 50-jarige vrouw overleefde de poging, dat is al dagenlang in het nieuws, en had dringende medische zorg nodig. En toen gevangenispersoneel het alarmnummer belde, twijfelde de alarmcentrale of de melding wel echt was. Er ontbrak namelijk een verificatiecode. En pas een half uur later werd bevestigd dat het om een echte noodsituatie ging, blijkt uit vrijgegeven geluidsopnames. Maar Pike werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht, is inmiddels terug in de gevangenis waar ze medische zorg krijgt. Maar ja, hey, je verwacht dat een noodoproep juist op zo'n moment dus geen twijfel oproept, hè? Maar hier moest zelfs de noodsituatie eerst door die vervelende administratie heen. En daar is het dan. NASA heeft een nieuw afstandsrecord te pakken, lieve mensen. Maar je hoeft er geen wegenbelasting voor te betalen. Mars rover Perseverance heeft inmiddels ruim 45 kilometer gereden op Mars en is daarmee het verst rijdende voertuig ooit op een andere wereld. Die rover die landde in 2021 op de rode planeet en heeft daarmee het oude record van zijn voorganger Opportunity verbroken. En het knappe is, meer dan 90% van die ritten rijdt hij zelfstandig met een systeem dat zelf het terrein bekijkt en veilige routes kiest. Hij rijdt lekker verder ondertussen zonder chauffeur, zonder tankstation en zonder dat iemand achter stuur zit te mopperen over wegwerkzaamheden. En ja, weet je, ik werd er maar denken dat ik veel kilometers maak op Curaçao, hè. Nou, deze rover heeft inmiddels meer Mars gezien dan ik van mijn eigen eiland.

0: Paradise FM ochtendshow. Jeremy hier, Nelly aangeschoven dadelijk voor het laatste nieuws. Over een minuutje of zeven krijg je dat hiervan. Maar het is 7:30 trouwens. Maar eerst...
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Lekker relativeren, ja, dat kun je leren, zeggen ze wel eens. Nou, dat is een mooi moment op dit moment. Om eens even voor te stellen dat je wakker wordt uit zo'n droom die nog even blijft hangen. Ken je dat gevoel? Ja, je was in die droom te laat voor iets belangrijks. Raakte ergens je tas kwijt of voerde een gesprek dat steeds vreemder werd. En als je je ogen opent, voelt het alsof je een halve ochtend achter de rug hebt. Maar je kijkt op je telefoon, om je heen en nog een keer op de klok. Maar dan, ja, er is niets gebeurd. Je tas staat waar hij hoort, niemand wacht op je en dat vreemde gesprek dat heeft alleen in je slapen staan. Je was alvast druk, je hoofd was gewoon bezig, de dag zelf moet nog beginnen, dus no worry in deze. Een onrustige droom hoeft niet meteen mee te ontbijten, je mag hem gewoon in bed laten liggen.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen met de Paradise FM ochtendshow.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt? Hoe goed ben jij voorbereid als een noodtoeslag? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2050. Van het gouden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dinsdagochtend is lekker bezig. Hoe zit je in je vel? Wij zijn bezig om jouw laatste nieuws te brengen. En Nelly Rossa is daarvoor hier. Bon dia.
3: Bon dia. Door de hevige regenval van gisteren is op verschillende plaatsen op Curaçao opnieuw ernstige rioleringslast of overlast ontstaan. Onder meer in Marie Pampoen en op de Pater Eeuwensweg liepen de straten onder met de stinkend mengsel van regen en rioolwater. Bewoners eisen een snelle en permanente oplossing van de autoriteiten, met name vanwege de risico's voor de volksgezondheid nu de regenperiode is aangebroken. En staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Erik van den Burg heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan marinierskazerne Savaneta op Aruba. Hij liet zich daar informeren over de Arubaanse militairen en sprak met jongeren uit het sociale vormingstraject, een disciplinair programma in samenwerking met Defensie. Het bezoek maakt deel uit van de Burgs rondreis langs de ABC-eilanden. Vandaag bezoekt hij Bonaire en donderdag is hij op Curaçao. En opmerkelijk nieuws uit Nederland. Bij het politiebureau in Den Bosch stond gisteren een maaltijdbezorger voor de deur met een warme bestelling voor een arrestant. De maaltijd was door familieleden van de gevangenen besteld, die waarschijnlijk dachten dat het eten op het bureau te wensen overliet. De politie kon de ludieke actie wel waarderen, maar stuurde de bezorger toch met eten en al terug. Vanwege de veiligheid mag voedsel van buitenaf niet de cel in. Volgens de politie hoeft de arrestant overigens geen honger te lijden. Op het bureau wordt gewoon voor maaltijden gezorgd.
2: De vraag is natuurlijk, is het net zo lekker als het ziekenhuisvoedsel wat je krijgt als je een nachtje over moet blijven? Dan denk je toch dat je beter kunt bestellen, toch? Bij douchevoet of zo, of een andere bezorger hier op het eiland. Mijn god. Ik ben wel benieuwd wat ze hebben bezorgd eigenlijk voor hem. Dat staat er niet bij, wat hij kreeg?
3: Het is alleen maar een foto, maar je kan het niet zien. Het is gewoon nog ingepakt.
2: Ah, dat is dan wel weer jammer. Nou, ik hoop dat dat in ieder geval gesmaakt heeft. Hey, dadelijk hier, Nelly, hebben we weer iets. Hè? Het geluid komt dichterbij. Hè? Heb je er zin in? Welk dier hoor je hier?
3: Ik hoop dat ik iets van leer.
2: Ja, je weet niet waar het zit, je weet niet wat het is, maar je moet het wel herkennen. En straks hoor je een dier en jij mag bewijzen dat je niet zomaar in elke val trapt. De vraag is, welk dier hoor je hier? Hè? Dus speel mee, vertrouw op je instinct en kraak het mysterie voordat het spoor hartstikke doodloopt.

0: Paradise FM, Miley Cyrus, Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Weer een nummer 1 in Amerika. Zakte daarna enorm hard onderuit. En de fans die blijven maar speculeren of ze volgend jaar de Super Bowl halftime show gaan doen. Ja, ze is er maar druk mee.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Onze Nel ook natuurlijk. Bon dia Nelly. Wat schrijven de kranten vandaag? Wat is er in de media?
2: Nou, ik wil dan toch wel beginnen met het artikel in de Extra. Het gaat natuurlijk over Stratego, dat onderzoek naar leiders van ook bendeleden van No Limit Soldiers. Op de voorpagina zie je een foto waarbij een van de broers is gearresteerd op Curaçao en de ander is gearresteerd gisteren in de Dominicaanse Republiek. De kranten melden er natuurlijk meer over. Dan gisteren kregen we een persbericht van het Openbaar Ministerie, waaruit bleek dus dat deze twee verdachten RMC, dat is, die is bekend als Bomba, en zijn broer KMC in verband worden gebracht met maar liefst 22 strafbare feiten. Het gaat onder meer om deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers, gewelddelicten, internationale drugshandel en het bezit van vuurwapens. De aanhoudingen vonden dus gisteren gelijktijdig plaats. In de RMC werd in de Dominicaanse provincie La Vega gearresteerd. En dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Dominicaanse antidrugsdienst, de DNCD. En op hetzelfde moment werd dus zijn broer KMC op Curaçao ingerekend, waarbij onder meer een inval werd gedaan in een woning in Siripapaya. Na het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel of er een directe verbinding is tussen deze twee verdachten met de bekende NLS-kopstukken als Tyson Kwant en Irving Nutuwawuri. Beiden zijn veroordeeld in de zaak Themis. En het onderzoek wordt dus uitgevoerd door de recherche samenwerkingsteam en het korps politie van Curaçao. Er werd ook gezegd dat Bomba onder andere in verband wordt gebracht met een moord in Campo Alegre. En dat zijn naam natuurlijk in nog veel meer zaken wordt genoemd. Ja, we hebben het over 22 strafbare feiten, dus het is wel een lijst.
0: Het is een behoorlijke longlist, ja. Waar zullen we beginnen? Zeg maar? Wat is nou het belangrijkste? Gaan ze ook prioriteren op welke misdaad nu het belangrijkste is?
2: Hij wordt verdacht van deze 22 strafbare feiten. Dus de rechter zal gewoon moeten oordelen of het klopt.
0: Ja.
2: En of hij inderdaad hiervoor dus veroordeeld gaat worden. Als het voor de rechter nog komt. Nou, we zijn nog niet zover.
0: Nee.
2: Die ene zeker die in de Dominicaanse Republiek is ingerekend. Die moet natuurlijk nog worden overgebracht. Dan is nog de vraag, zullen ze hier blijven? Of gaan ze ook naar Vught? In die extra beveiligde inrichting waar natuurlijk nu ook die anderen zitten. Die eigenlijk beide naar Curaçao willen komen. Omdat het hier, ja, ze vinden het verschrikkelijk daar. Ze hebben weinig contact met familieleden. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is. Het zit vaak ook in zo'n isoleercel.
0: Ja, ik weet niet of je daar wel eens bent geweest in die gevangenis in Vught. Maar dat is geen fijne plek, hoor.
2: Nee, en het is ook natuurlijk niet voor niks dat je daar bent. En ja, er wordt ook gesteld dat hier op Curaçao is ook niet zijn veiligheid gegarandeerd. Maar ik snap ook wel waarom ze liever hier willen zijn. Want
0: ook dat, ja. Nou ja, weet je, van de andere kant, voor hetzelfde geld had die bezorger die bij het politiebureau in Den Bosch aangebeld, maar bij Kamp Vught om daar verkeerd te bezorgen voor de mannen. Hè?
2: Nou, ik zou die echt niet binnen zijn gekomen.
0: Nee, nou, dat denk ik al helemaal niet, nee. Serieuze zaak, langlopend waarschijnlijk nog. Wat staat er nog meer in de krant?
2: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad is er een artikel over dat er meer grip op de airlines komt en nieuwe regels voor de luchtvaart. Want Curaçao werkt op dit moment aan een modernisering van de luchtvaartwetgeving. De nieuwe landsverordening geeft de overheid en ook de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit strengere handhavingsmogelijkheden, zoals boetes en dwangsommen bij overtredingen door vliegmaatschappijen en ook onderhoudsbedrijven. En ook worden de regels voor buitenlandse investeringen versoepeld om de lokale luchtvaartsector aantrekkelijker te maken. Ook komen er strakkere regels voor luchthavenhaten rondom vliegroutes, geluidsoverlast en ook de veiligheid in de omgeving. Nou, het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Staten voor behandeling.
0: Dankjewel Nelly voor nu. En dan dadelijk baan je je midden in de woestijn. Stel je maar eens even voor, de zon brandt, het zand stuift en dan hoor je ineens een vreemd geluid. Maar ja, welk dier maakt dit geluid? Zet je oren op scherp, hè, want bij welk dier hoor je hier kan 1 seconde het verschil maken tussen winnen en misgrijpen. Houd WhatsApp bij de hand, 675-1031. Doe mee zometeen met het spel der spellen van de Curaçaose Radio. Hè. Welk dier hoor je hier? Naast Santana en Rob Thomas.

0: juiste energie wakker worden is belangrijk. En Paradise zorgt daarvoor op je dinsdagochtend om 6:45 precies. En ja, dan weet je hoe laat het is, hè?
1: Welk dier gooi je hier?
0: Het spel der spellen van de Curaçaose Radio. We spelen het weer, ook tijdens de vakantie. Dus als je een beetje oplettend bent, je hebt minder competitie vandaag. Er zijn minder mensen al vroeg op pad. Dus houd WhatsApp bij de hand, 6751031. Want we gaan het weer spelen. Ik weet niet of ik gelijk hints moet geven. Nelly, luister ook vooral mee, denk mee. Misschien heb jij vandaag wel een briljante hint. Want dit dier klinkt een beetje knorrig, zeg maar. En een beetje chagrijnig soms.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Ja, zeg het maar. Heb je een idee, Nel?
2: Nee.
0: Of wil je hem gewoon nog een keer horen?
2: Een keer.
0: Oké. Is een beetje mysterieus gebouwd, vind ik altijd, als ik hem zo zie. Dit dier. Hij is nogal opvallend. Zeker als er iets op zijn rug zit. Ja. Enig idee? 6751031. Deze kan trouwens heel goed tegen droogte. Net als onze cactus hier trouwens. Maar deze leeft toch echt wel, hè, ook? Hoe vaak moeten we dit gaan horen? Ik vond hem gisteren trouwens ook wel bijzonder. Toen was het een cavia. Was het een cavia? Nee, wat hadden we gisteren ook alweer? Weet je het nog, Nelly? Even terughalen.
2: Slinger-app.
0: Oh ja, oké. Die ga ik nu niet laten horen. Maar hoe vaak je hem hoort, hoe meliger het wordt. Dus zeg het maar, 6751031. Als jij een idee hebt welk dier dit is. Het blijft opvallend rustig in de app, Nelly. Ik denk dat ik meer hints moet geven. Oké, komt ie aan dan, hè. Je komt mij vaak tegen in de woestijnen, in karavanen. En ik maak ook lange tochten door het zand. Kom maar op, hoor.
1: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de

0: Met Madonna en Like a Virgin. En het is een bijzondere situatie op dit moment die ontstaan is.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Want dit dier woont in warme oorden. Het is geen walrus wat binnen is gekomen. De uitzending die loopt vol richting de warme woestijn. En er is iemand die ook loopt, maar dan buiten. En dat is Dennis. Bon dia, Dennis.
2: Ja, bon dia.
0: Jij dacht, ik ben aan het hardlopen en ik ga een spelletje meespelen.
2: Ja, doe ik gewoon even. Alles tegelijk.
0: Ja, helemaal te gek, man. Super, super. Het was nogal een lastige opgave in deze. Ik heb een paar hints gegeven. Dit is het dier.
1: Welk dier? Hoor je hier?
0: Nou.
2: Ja. Is het walrus?
0: Nee, je zei net kameel. Moet je nu niet iets anders zeggen, hè?
2: Ja.
0: Hey, te gek dat je het meedoet. Maar ik begreep wel dat dit niet zomaar is, zei je net even buiten de uitzending. Want je wilt deze prijs aan iemand anders geven, hè?
2: Ja.
0: Aan wie is dat en waarom?
2: Ja, wat zeg je nog een keer?
0: Ik zeg, aan wie wil jij deze prijs geven en waarom?
2: Ah, nee, ik doe het, weet je, aan die mensen waarmee ik samenwerk.
0: Ja.
2: Wij doen vrijwilligerswerk bij Unique Resol, bij Sana. En dan hebben we mensen die gewoon, gewoon vrijwillig mee komen helpen.
0: Ja, ja.
2: En als ze jarig zijn of zoiets, of ze hebben hard gewerkt, dan doe ik het aan een van hen. Begrijp je?
0: Ah ja, ik begrijp hem helemaal. Ja.
2: Ja, ik heb al een keer gewonnen. En die mevrouw was jarig.
0: Ja.
2: Kan nu met zus gaan eten.
0: Oh, wat lekker. Ja, ja. Nou, dan mag je nu iemand gaan blij maken met een waardebon van 50 gulden... voor een lunch bij restaurant Lemongrass of Blue Bay. Dat even mooi meegenomen van.
2: Oké, dan kijk ik wie het is. Maar ja, ze luisteren allemaal naar je programma.
0: Laten
2: wij zo allemaal beginnen te appen.
0: Ja, ja, wat lief van je.
2: Ja, mag ik deze keer? Ja. Mag ik deze keer?
0: Laat te gek. Hey Dennis, het is geregeld. Ja. Die prijs komt naar je toe. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je die prijs krijgt. En heel tof dat je iemand anders daarmee blij maakt. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Ja, oké. Bye.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servier Frais te Janwee. Vive le vin!
4: Paradise FM op je dinsdagochtend 13 oktober vandaag. Het is precies 7 uur, tijd voor het laatste nieuws. Hier is Nelly Rossa, bon dia.
5: Bon dia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Uit Amerikaanse belastingstukken blijkt dat hij in 2024 een niet gemelde bonus van 1,5 miljoen euro heeft ontvangen via het organisatiecomité van het afgelopen WK. Hoewel de FIFA-statuten voorschrijven dat alle vergoedingen openbaar moeten zijn, ontbrak dit bedrag in de financiële jaarverslagen. Volgens de FIFA zijn er geen regels overtreden, maar de kritiek zwelt aan. Meerdere Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, hebben het vertrouwen in Infantino opgezegd en willen dat hij volgend jaar maart niet wordt herkozen. En in Mexico zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Het land wordt geteisterd door hevige regenval en overstromingen door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag aan land wordt verwacht. Honderden hulpverleners zijn ingezet om mensen uit overstroomde gebieden te redden. Ook het westen van de Verenigde Staten heeft last van de storm. In Las Vegas viel afgelopen weekend in bijna 80 jaar tijd niet zoveel regen. Daar vielen 4 doden. En lokaal nieuws. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Erik van den Burg heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan marinierskazerne Sabaneta op Aruba. Hij liet zich daar informeren over de Arubaanse militairen en sprak met jongeren uit het sociale vormingstraject, een disciplinair programma in samenwerking met Defensie. Het bezoek maakt deel uit van de Burgs rondreis langs de ABC-eilanden. Vandaag is hij nog op Aruba en vervolgens gaat hij naar Bonaire en donderdag is hij op Curaçao. En door de hevige regenval van gisteren is op verschillende plaatsen op Curaçao opnieuw ernstige rioleringsoverlast ontstaan. Onder meer in Maripampoen en op de Pater Eeuwensweg in Otrobanda liepen de straten onder met een stinkend mengsel van regen en rioolwater. Bewoners eisen een snelle en permanente oplossing van de autoriteiten, met name vanwege de risico's voor de volksgezondheid nu de regenperiode is aangebroken. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
6: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Komt ze nu wel of niet met haar vijfde album? Hier is Camila Cabello.
5: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.

waar ik een paar jaar geleden nog ontzettend sportief was, nu niet zo meer. Dan ben ik snel buiten adem, de course en breathless. En wat doe je dan? Gewoon lekker stil zitten op je kont, helemaal niks doen. Het relaxed aan de ochtendshow presenteren is dat ik lekker hier mag staan en alles overzichtelijk rustig kan controleren en coördineren. En ook met jou samen in het laatste nieuws duiken. Want om 7:10 vanochtend is er echt voldoende te melden, hoor. Internationaal gebeurt er zoveel. Kijk, Nelly die duikt hier en wel alles wat er lokaal natuurlijk ook gebeurt. Haar hoor je zo meteen weer om 7:30 met het laatste nieuws. Maar nu blijkt dat op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije opnieuw 2 schepen aangevallen zijn met drones. 1 schip is gezonken, tot nu toe is 1 bemanningslid gered en het is onduidelijk of er nog mensen worden vermist. De bemanning van het tweede schip, de Chelsea 3, is wel volledig in veiligheid gebracht en 5 van de 15 opvarenden die kregen uiteindelijk medische hulp. Wie er achter de aanvallen zit, is niet officieel bevestigd en vastgesteld. De Bulgaarse premier noemt het onaanvaardbaar en heeft het onder meer druk met contact zoeken met de NAVO en de Europese Unie. Het is de 2e week op rij dat schepen in dit gebied door droneaanvallen worden getroffen. En de oorlog tussen Rusland en Oekraïne raakt daarmee ook de internationale scheepvaart dus steeds nadrukkelijker. En na ruim 30 jaar keert de Formule 1 terug naar Afrika. Rwanda heeft een overeenkomst gesloten om 10 jaar lang een Grand Prix te organiseren. Een precieze datum voor het debuut van de Grand Prix van Afrika is nog niet vastgesteld. Maar ja, er moet ook nog wel even een nieuw circuit worden gebouwd bij Bugesera, zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De Formule 1 reist straks dus weer een continent verder. Maar we moeten wel even geduld hebben voordat we Max Verstappen daar zien racen. Want er moet dus nog een circuitje gebouwd worden. Ach ja, doe je even toch? Want de Formule 1 race organiseren is 1 ding. Maar ja, zonder asfalt wordt zelfs Max Verstappen natuurlijk niet sneller. En je boekt een vlucht van Australië naar Italië, zit 17 uur in het vliegtuig en hoopt vooral dat je een beetje kunt slapen. Maar sommige passagiers van een Qantas-vlucht kregen er ongevraagd iets bij. Bedwantsen. Ja. Reizigers klaagden dat ze tijdens de vlucht waren gebeten. En toen het toestel in Rome aankwam, werd het vliegtuig aan de grond gehouden voor een grondige schoonmaak. Ook dan werd de terugvlucht naar Australië geannuleerd. En natuurlijk heeft de luchtvaartmaatschappij excuses aangeboden, onderzoek wat er is gebeurd. Nou ja, bedwanten zijn dus aan boord gekomen. En eerlijk, na 17 uur vliegen wil je vooral je koffer pakken, douchen en naar bed. En niet thuiskomen met souvenirs die je absoluut niet op je verlanglijstje had staan. Hè. Je betaalt tegenwoordig al genoeg voor een vliegticket. Maar ja, blijkbaar zitten er soms ook een gratis overnacht

0: naam is kenbaar natuurlijk. Galis Gera hier op Paradise.
1: Paradise FM.
0: In de ochtendshow ben ik er inmiddels achter dat je bij een emigratie twee soorten spullen hebt, hè? Spullen die je nodig hebt en spullen die je in verhuisdozen stopt en vervolgens nooit meer ziet. Ook ik ben geëmigreerd naar het eiland al een tijd geleden. En die dozen, ja, die staan hier nog steeds. En ik was erover aan het nadenken. Ik kwam ze gisteren weer tegen. Ze zijn onuitgepakt. En het gekke is, ik mis eigenlijk helemaal niks. Er is geen paniek, omdat ik een essentieel apparaat niet kan vinden. Ik heb geen slapeloze nachten door een ontbrekende kaasschaaf of zo. Dus ik vraag me inmiddels af wat er eigenlijk in die dozen zit. Ik ben het gewoon vergeten. Ik denk dat het een complete verzameling spullen is waar ik jarenlang ruimte, geld en misschien toch ook wel een beetje emotionele waarde aan heb verspild. Dus ik durf ze inmiddels niet meer open te maken, want ja, als

0: doen, dan vind ik misschien wel iets waarvan ik denk, oh ja, dat had ik nodig. En dan moet ik toegeven dat ik maanden zonder heb gekund. Maar ja, van de andere kant, stel dat er alleen maar troep in zit. Hè, dan heb ik dus een halve verhuizing meegesleept om hier een kartonnen monument voor nutteloze spullen neer te zetten. Dus ik ben een beetje in dubio. Wat moet ik doen, denk je? Moet ik die dozen laten staan? Of kan ik ze over een jaar ongeopend verkopen als vintage verhuisdozen? Weet je wel, inclusief inhoud. Ik zie dat dan als een soort mystery box of zo, maar dan met mijn eigen verleden erin.
1: Welkom, welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt wat ik moet doen. Het is een dilemma, hè? 675-1031. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Of jij in dezelfde

0: Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Het is 19:30, precies op de seconde af. Want het is tijd voor Nelly Rossa en zij heeft het laatste nieuws.
4: CMC Vastgoed heeft 4 miljoen gulden uit de gewonnen rechtszaak gebruikt voor de aankoop van een deel van het oude CEOS-complex. Met het geld wil de organisatie daar herstelzorg gaan aanbieden. En toeristenbureau CTB heeft in Argentinië de nieuwe vliegroute tussen Buenos Aires en Curaçao gepromoot. De rechtstreekse vluchten gaan in januari van start. Tijdens een bijeenkomst voor reisorganisaties werd Curaçao gepresenteerd als aantrekkelijke vakantiebestemming. En internationaal nieuws: in het Amerikaanse pretpark Six Flags Over Georgia is een dode gevallen bij een ongeluk met de achtbaan Goliath. Volgens ooggetuigen viel een man uit de attractie, meerdere mensen raakten gewond. De politie onderzoekt hoe het slachtoffer uit het karretje kon vallen. Uit voorzorg heeft het pretpark Six Flags 9 vergelijkbare achtbanen in de Verenigde Staten gesloten.
3: Als je dit zo hoort en leest, dan weet je toch nooit meer naar een pretpark?
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, ik heb sowieso ben ik al een beetje bang. Want ik heb ooit een Walk of Shame moeten doen. Hoor. Ik mocht een car niet in, omdat ik er gewoon niet in paste.
3: Nee joh,
4: ja.
3: Meid. Ugh. Hoezo dat dan? Jezus.
4: Man. Groot.
3: Ja, maar veel om van te houden, zeg ik dan altijd. Maar Six Flags zit toch ook in Nederland? Hè? Dus iedereen die nu luistert in Nederland... hoe gedurfd ben jij om daar nog in een achtbaan te gaan? Vraag ik me dan af. Potverdorie zeg. Sterkte daar met het herstel. Want ook voor de parkeigenaren is het natuurlijk verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Hè?
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Nou, qua verkeer merk je wel dat het super rustig is en vakantieperiode. Er zijn geen knelpunten op de wegen, maar er is wel een vertraagd. De vlucht op Hato, dus het TUI Fly vanuit Bonaire Kralendijk. Die is 75 minuten vertraagd en die komt nu om 2:55 aan. De KLM-vlucht, de 735 vanuit Amsterdam, die zou om 5:10 vanmiddag landen. Maar dat wordt ook 36 minuten later, iets om rekening mee te houden. Dus wat dat betreft de vluchteninformatie vanaf Hato. Nelly, sta je op scherp voor de kranten zometeen?
4: Ben er mee bezig.
3: Kijk. Zometeen dat krantenoverzicht hier in de ochtendshow. Namana, labios compartidos.

0: Op 103.1. Lekker uit volle borst met Mana in de ochtendshow. Nelly, zometeen zin om even lekker mee te deinen op de oceaan. Heb je daar een beetje zin in? Lekker rondkabbelen, gewoon rustig, relaxed, zonder problemen, zonder zorgen zo op dinsdagochtend. Zullen we dat doen?
1: Ik heb geen idee waar jij het over hebt.
0: Nou, dat hoor je zo.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar jij weet wel wat daarin staat en dat ga je met ons delen. Vertel.
1: Ja, ik begin maar met goed nieuws. Leuk nieuws over FRMJ. Hij heeft al heel veel mijlpalen behaald. Want FRMJ is de Curaçaose bachata-zanger. Mm-hmm. En hij gaat nu ook een historisch optreden verzorgen in Kazachstan.
0: Jee.
1: En daarmee is hij waarschijnlijk de eerste Curaçaoenaar die daar gaat optreden. Als hoofd, zeker als bachata-artiest. Op zaterdag 24 oktober staat hij dus op het podium van het Hilton Astana in de hoofdstad. Het is een belangrijke mijlpaal in zijn muzikale carrière, zo schrijft de Vigilante, waarmee hij ook de Curaçaose cultuur en muziek verder internationaal op de kaart zet. En althans meer laat zien wat voor talent er hier op het eiland rondloopt. Hij had ook eerder in Australië opgetreden en zo komt hij op nog meerdere plekken. FRMJ is wel een van onze grote muzikale exportproducten.
0: Nou ja, zeker. We draaien regelmatig ook hier bij Paradise. Graag gezien de gast. En nu naar Kazachstan.
1: Yes. Verder in de krant ook een bericht dat het gerecht in eerste aanleg heeft zich onbevoegd verklaard in de zaak rond een nieuwbouwproject in Julianendorp. De buurtbewoners die waren naar de rechter gestapt tegen een besluit van het ministerie van VVRP. En eisen eigenlijk dat er meer maatregelen worden genomen voor het nieuwbouwen van die woningen. Want ze zijn vrezen dat het waterafvoer dat het niet goed geregeld is. En volgens de rechter heeft het besluit een algemeen karakter en is het geen beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt onder de bestuursrechtspraak. Dus eigenlijk moeten zij dus nu kunnen ze dus binnen 6 weken hoger beroep instellen bij het gemeenschappelijk hof van justitie. En hebben ze dus aangeklopt bij de verkeerde rechter. En dat is misschien wel iets om over te bellen. Want ik weet wel dat de bewoners en die stichting Julianendorp, die vrezen echt dat het, want het is een soort water, afvoer, dus eigenlijk waar water wordt opgevangen.
0: Ja.
1: Het is een heel waterrijk gebied.
0: Mm-hmm.
1: En ze vrezen dus als daar wordt gebouwd,
0: ja,
1: dat het water dan niet goed weg kan. En dat de andere huizen die daar al staan, daar overlast van gaan krijgen.
0: Ja, ja.
1: En dat merk je wel vaak hoor, bij gebieden op Curaçao, wat eigenlijk niet geschikt is voor woningbouw, maar traditioneel eigenlijk is of voor om het water zo goed te kunnen laten afstromen.
0: Ja, ja.
1: Of op te vangen. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus dat is eigenlijk ook zo'n gebied waar het water wordt opgevangen.
0: Maar er zijn mensen hier en op de wereld die heel veel weten van watermanagement. Die kun je toch dan inhuren om het daar in goede banen te laten leiden? Vraag ik me dan af.
1: Ja, maar behalve dat, je zou ook gewoon voor kunnen kiezen om die gronden die historisch daarvoor zijn aangewezen.
0: Zeker,
1: om
0: daar dat kan ook
1: voor te laten. Want wel met de droogte ook. En je moet nou eenmaal. Je merkt het al vaker. Je merkt het bij vooral landbouwers die zeggen het. Hun putten zijn droog.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is dus heel erg belangrijk dat het water wel wordt opgevangen en dan ook niet naar het zee wordt geleid.
0: Nee, nee.
1: Maar gewoon echt terugkomt in de grond.
0: Nou, ja.
1: Ik vind het zelf een heel interessant onderwerp. Ook omdat het gewoon voor de toekomst van het eiland, en zeker ook als we het hebben over landbouw en voedselzekerheid, dat ook een heel groot thema is. En waar Nederland ook miljoenen tegenaan gooit. Dan zouden we dit ook serieus moeten nemen met zoiets simpel.
0: Je hebt het nu over simpels. Het is best ingewikkeld eigenlijk. Ja, als je het zo hoort. Je hebt meerdere kampen, meerdere mogelijkheden. En je noemt net ook voedsel. Dit gaat over water. We hebben eten en drinken nodig. Maar weet je wat ik van de week hoorde? Er wordt eigenlijk min of meer langzaamaan gestuurd op bepaalde voeding, dat je die ook niet meer kunt gaan kopen. En dan, als we dadelijk een voedseltekort hebben, dan zijn ze nu bezig om voedsel te maken van plastic. Dat moeten we dan gaan eten. Ze zijn helemaal gek geworden.
1: Is dat niet zo'n speldartikel?
0: Nou, nee. Nee, nee. Ja, ik geloof alles wat ik lees. Hè. Ik doe niet aan fake news.
1: Ik geloof eerder dat we verder gaan met het eten van insecten dan...
0: Oh ja hoor, oh graag. Lekker. Gefrituurd. Heerlijk.
1: Lekkere chips.
0: Ja. Nou ja, doe mij eerst maar gewoon een beetje geit of lam. En die insecten komen later wel. Als die beestjes op zijn, dan... We dwalen af, wat staat er nog meer in de krant, Nelly?
1: Laten we dan maar beginnen met Dick Advocaat en zijn staf. Die werken momenteel zonder contract bij de Curaçaose voetbalbond FFK. Hoewel er wel een mondeling akkoord is bereikt, lag er nog voordat die wedstrijd van tegen Trinidad en Tobago, had hij nog niks getekend.
0: Oh.
1: En dat vond hij, dat was Advocaat was er niet zo blij mee. Hij vindt het toch een chaotische situatie. Dat werd ook verteld aan de vigilante. En volgens bronnen heeft de bondscoach gedreigd niet meer terug te keren als er niet snel een serieus bestuur aantreedt. We weten sinds Gilbert Martina is afgetreden vanwege gezondheidsredenen, is er geen voorzitter en is er wel een waarnemend voorzitter. Mm-hmm. Maar Gilbert had toch wel de zaak onder controle. Hij leek wel alsof hij Hij heeft echt wel hele goede dingen gedaan en bereikt voor de voetbalbond. Dingen leken organisatorisch wat gestroomlijnder te gaan. En nu zijn er bepaalde besluiten genomen waar eigenlijk nog steeds niet duidelijk is, zoals dit.
0: Ja.
1: En ook de hoofdsponsor, dat is natuurlijk Corendon, die vindt het ook een slecht signaal dat er nog steeds geen officieel contract op papier is gezet.
0: Wel gek, ja.
1: Voor bondscoach Dick Advocaat en een team. En het zou eigenlijk maar voor een jaar zijn.
0: Zo iemand wil je gewoon vastleggen natuurlijk, die wil je gewoon houden.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met rust.
0: Rust in je hoofd.
1: Ja, rust. Ja. Omdat het ook voor iedereen dat het duidelijk is en dat je gewoon gezamenlijk aan één doel kan werken. En dat is natuurlijk de Gold Cup.
0: Nou ja, ik hoop meerdere doelpunten in deze. Ja.
1: Maar nu gaan we naar de Gold Cup.
0: Precies. Hey Nelly, wist je dat de oceaan meer dan 70% van het aardoppervlakte bedekt? En toch kan één mens soms al een hele oceaan aan emoties voelen. Ja, daar hebben we geen wetenschappen voor nodig. Alleen deze gasten van Raccoon, hier is Oceaan in de ochtendshow.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Paradise, Los del Rio en de altijd vrolijke Macarena. Nog even terug naar die verhuisdozen. Ik had het er eerder vanochtend over. Hè. Die staan sinds mijn verhuizing nog een heleboel staan in een kamer. Ik heb ze niet uitgepakt, omdat ik blijkbaar niks mis van wat erin zit. En ik vroeg me af, ben ik nou de enige die spullen bewaart voor een toekomstig leven? Dat misschien wel, ja, zwaar gezegd, maar nooit begint. Hè. Want volgens mij hebben we allemaal wel zo'n doos. Hè. Kast of laden vol kabels waar niemand meer weet waarvoor ze zijn. Opladers van telefoons die al lang met pensioen zijn. Spullen waarvan je denkt, oh, dit komt ooit nog eens een keer van pas. Maar ja, dan komt het moment dat je eindelijk opruimt. Je houdt iets vast, kijkt ernaar en denkt, nou, weg ermee. Totdat je het 3 weken later nodig hebt. Nou ja, dat gebeurde ook zo'n beetje Saskia. Die zegt, op zolder stonden bij mij 12 lege schoenendozen, allemaal keurig bewaard. Nou ja, je weet nooit wanneer je ineens 12 paar schoenen moet verhuizen. Mijn man wilde ze wegdoen, maar die denkt dus duidelijk niet vooruit. Oké, 6751031. Als jij daarover ook iets kwijt wilt. Nou, mijn verhuisdozen, die blijven voorlopig dicht. Ik ben inmiddels zo nieuwsgierig naar de inhoud, dat ik bang ben dat de werkelijkheid er eigenlijk tegen gaat vallen. Paradise nu met Tina Turner. Tell me.

0: Slice of M, Oasis, Wonderwall na Tina Turner. En Nelly, ik zeg net tegen je, het ziet er zo grijs uit weer buiten. Volgens mij krijgen we weer regen. Ja, veel plekken komen de druppels weer naar beneden. Herinner je je gisteren nog ons gesprek met Olaf Gijs van de Caribbean Weather Center?
1: Zeer zeker, de storing toch?
0: Ja, vanuit Venezuela komen die buien deze kant op, ook vandaag weer. En hij zei gisteren dit.
2: Is er nog steeds een kans dat die buien zich kunnen ontwikkelen weer vanuit Venezuela en deze kant op kunnen trekken? Die kans bestaat er. Rond de 40-60% kans dat het kan gebeuren.
0: Nou ja, en dat komt dus uit dat blijkbaar weer. Hè. Dus houd er rekening mee vandaag en morgen. Zometeen het nieuws met Nelly.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: Paradise FM met de ochtendshow tot 10 uur hier. Het is nu precies 1 over 8. Het is tijd voor het laatste nieuws met Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. In Capelle aan den IJssel is een 20-jarige man opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De politie kwam hem op het spoor na een melding dat hij een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen. De verdachte blijft voorlopig nog zeker 2 weken in voorarrest, terwijl de recherche de zaak verder onderzoekt. Een meldpunt Veilig Thuis trekt aan de bel over extreem lange wachttijden bij meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door een forse toename van het aantal meldingen en grote tekorten in de jeugdzorg duurt het nu gemiddeld 2 maanden voordat een melding wordt opgepakt. Ongeveer de helft van de gevallen wordt te laat behandeld. Volgens Veilig Thuis worden acute noodsituaties wel direct opgepakt, maar is er jaarlijks 70 miljoen euro extra van het kabinet nodig om het probleem structureel op te lossen. En lokaal nieuws, CMC Vastgoed heeft de aankoop van een deel van het voormalige Zeehofscomplex betaald met geld uit de gewonnen rechtszaak. Dat meldt de organisatie in een toelichting op de investering van 4 miljoen gulden. Het geld is afkomstig uit een geschil over de bouw van het Curaçao Medical Center. CMC Vastgoed wil in het oude ziekenhuis herstelzorg gaan bieden aan patiënten. Volgens de organisatie gaat de aankoop niet ten koste van het reguliere onderhoudsbudget van het ziekenhuis. En het toeristenbureau CTB heeft in Argentinië een evenement georganiseerd om de nieuwe rechtstreekse vliegverbinding tussen Buenos Aires en Curaçao te promoten. De nieuwe route gaat in januari volgend jaar van start. Tijdens het evenement voor 50 reisorganisaties en mediavertegenwoordigers gaf CTB onder directeur Hugo Clarinda een toelichting op het belang van de nieuwe route. Ook werd het toeristische aanbod van Curaçao onder de aandacht gebracht. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
2: Mascha, dankie Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Een paar kleine meldingen tijdens deze vakantieperiode. Het is rustig, maar toch een opstopping van een vertraging van 5 minuten... op de weg naar Santa Catarina richting Cascoraweg. Vanaf kruispunt Kaya Jembe. Op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord, vanaf kruispunt Montserratweg, daar loop je 1 minuut of 3 vertraging op. Dus het is nog redelijk overzichtelijk, maar iets wel om rekening mee te houden. Op Hato de volgende meldingen. Een vertraging van 75 minuten op de vlucht vanuit Kralendijk Bonaire van TUI Flight, de 393. Verwachte landingstijd is nu om 3:50 vanmiddag. De KLM 735 vanuit Amsterdam die lijkt 36 minuten vertraagd te zijn en die landt rond 5:45. En de TUI Fly vanuit Amsterdam, de 367, die heeft de wind in de vleugel. Zo lijkt het. 50 minuten zal die in landen om 5:55.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.

0: beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij CarTeam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Het regent. Sterren. Soul Asylum. Naar Phil Collins.
3: Paradise FM.
5: Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
2: De Paradise FM ochtendshow.

typisch jaren 90 op Paradise FM. Soul Asylum en The Runaway Train. In de periode dat ik zelf nog een tiener was en in mijn ondeugende periode zat. Ja, dan was deze song een hele grote hit. En wat was dat bij jou op dat moment? De ochtendshow is hier. Ik ben Jeremy. Nelly is erbij. Je hoort er zo meteen weer met het laatste nieuws. Krantenoverzicht is er. We hebben het Lora-woord van de dag. En we staan natuurlijk stil bij wat er in de wereld gebeurt om bijna 7:15. Want president Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog. Volgens hem zouden ze te veel te verliezen hebben en zouden de Verenigde Staten snel merken als dat wel gebeurt. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eerder dat China mogelijk indirecte steun geeft, maar hard bewijs ontbreekt dus. En de beroemde Iguazu-waterval in Argentinië zijn tijdelijk gesloten geweest voor toeristen. Door hevige regenval steeg de waterafvoer tot ruim 12.000 kubieke meter per seconde. En dat is meer dan 6 keer het gemiddelde. Het water kwam zo krachtig naar beneden dat de autoriteiten uit voorzorg de bezoekers weghielden. Het park is inmiddels weer open, nu de waterstand begint te dalen. En ja, het zijn nog steeds watervallen, dus ze blijven hoe dan ook altijd indrukwekkend. Hè? Maar met zoveel watergeweld, dan snap je wel dat ze de boel even sluiten. Je wilt daar niet staan als toerist met je camera, terwijl het water besluit dat jij ook bij het uitzicht hoort. En NASA heeft een nieuw afstandsrecord. Mars rover Perseverance heeft ruim 45 kilometer gereden op Mars. En is daarmee het verst rijdende voertuig op een andere wereld. Sinds zijn landing in 2021 heeft hij het record van zijn voorganger Opportunity verbroken. En meer dan 90% van zijn ritten maakt hij zelfstandig, dankzij slimme software die veilige routes kiest. Dus geen chauffeur, geen tankstation, geen geklaag over wegwerkzaamheden. Dan te bedenken dat ik op Curaçao al soms niet verder kom dan de rotonde bij Salina.

Soundtrack, die goede muziek, helpt jou natuurlijk bij je dagstart op deze dinsdag de 13e. Paradise FM, morgenshow met zometeen Shakira, Sitevas. En wat denk je van een vleugje Shawn Mendes? Altijd lekker. Señorita op 103.1.

Paradise. Shakira, ziet er was. De 7:30, Paradise FM in de ochtendshow. Goed dat je erbij bent ook, trouwens. Nelly dadelijk met het laatste nieuws vanaf de redactievloer. Het nieuws van 8:30 zometeen. Lionel Richie komt eraan. En ja, alles wat vandaag belangrijk is...

0: is natuurlijk ook altijd het weer. Hè? Ja, als je de beelden uit Mexico ziet waar hevige regen en overstromingen mensenlevens hebben gekost. En vervolgens Las Vegas met straten vol water. Ja, dan denk je misschien extreem weer. Dat speelt zich ergens anders af. Maar ook hier op Curaçao hebben we gemerkt hoe snel het weer kan omslaan. Hè? Gisterochtend trokken vanuit Venezuela een stevig onweerscomplex over de eilanden. Het ging niet alleen om regen, maar ook om harde windstoten en bliksem. En de meteo die gaf code geel af met waarschuwingen voor ondergelopen wegen en hoge golven aan de zuid- en westkust. Nou, die code is natuurlijk inmiddels ingetrokken. Het is relatief rustig, maar dat betekent niet dat we de paraplu meteen kunnen begraven. Want volgens Olaf Gijs van het Caribbean Weather Center is er vandaag en morgen nog zo'n 40-60% kans op nieuwe buien vanuit Venezuela. Donderdag en vrijdag ziet het er waarschijnlijk beter uit, al is een bui natuurlijk nooit helemaal uitgesloten. Ja, en het is natuurlijk hier lastig met die regen. We kunnen er goed wat van gebruiken, zeker in het regenseizoen. Maar als er in korte tijd veel valt, dan staan de wegen hier al snel blank. Dus moet je vanochtend de deur uit, kijk even naar de lucht en naar de weg. Want de buitjes zijn er alweer gevallen en er is meer kans op.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51-00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
5: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
6: Banco di Caribe.
7: Je dinsdagochtend is nooit meer hetzelfde. Lekkere muziek neem je zometeen mee in die flow. En nu krijg je het laatste nieuws van Nelly Rossa.
8: Drie sociale initiatieven zijn bekroond met het appeltje van Oranje dit jaar. Dit jaar stond de prijs in het teken van het thema Samen armoede doorbreken. Onder de winnaars is de Mega D Youth Foundation op Sint Eustatius, die jongeren ondersteunt met gezonde maaltijden, landbouwprojecten en huiswerkbegeleiding. Ook de stichtingen Doors Wide Open uit Hof van Twente en Stek uit Den Haag vielen in de prijzen vanwege hun inzet voor mensen met schulden of armoede. En CMC Vastgoed heeft 4 miljoen gulden uit een gewonnen rechtszaak gebruikt voor de aankoop van een deel van het oude Seos-complex. Met het geld wil de organisatie daar herstelzorg aan aanbieden. En internationaal nieuws, het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTI-bepalingen uit de wet geschrapt. Het is in het land niet langer verboden om stellen van hetzelfde geslacht te laten zien in media die ook voor kinderen toegankelijk zijn. De regels werden in 2021 ingevoerd door voormalig premier Viktor Orbán, wat op veel internationale kritiek stuitte en recent door het Europese Hof van Justitie in strijd werd verklaard met EU-kernwaarden. De nieuwe premier noemt het schrappen van het verbod een stap om alle kinderen te beschermen, ongeacht hun geaardheid.
7: Oké. Ja, ik denk het goed dat die regels weg zijn. Iedereen mag zijn wie die is, toch? En dat ook laten zien en altijd en overal.
8: Dat helpt alleen maar voor een veiliger klimaat voor iedereen.
7: Nou, laten we daarbij laten.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Paradise FM, verkeersinformatie met de files op de Caracasbijweg richting Salinja. Natuurlijk, maar vanaf kruispunt Roy Santu staat er nu 12 minuten, ondanks de vakantie toch, die een behoorlijke vertraging. Op Caminda Duvetboy Nicolinja richting Caracasbijweg, 8 minuten. Op de weg naar Santa Catarina richting Cascoraweg. Vanaf kruispunt Kaaien van God is dat 7 minuten vertraging. Op de Seri Loraweg richting Jan W. Vanaf kruispunt Scherpenheuvel-West, daar heb je 4 minuten vertraging als je achteraan aansluit. Op Hato een aantal meldingen. De TUIfly 393, die is 75 minuten vertraagd. Die landt nu rond 10 voor 4 vanmiddag. De KLM 735 uit Amsterdam, die is 3 kwartier vertraagd. Verwachte aankomst om 17:53. En de TUIfly uit Amsterdam, die leek eerder aan te komen, lijkt nu toch ook weer vertraagd te zijn. Dus het gaat een beetje op en neer, net hoe de wind waait. De stand op dit moment van die TUIfly 367 is 23 minuten vertraging. Aankomst om 6:50 vanavond. Dus dan weet je waar je aan toe bent. Paradise. We hebben straks nog het Lora-woord van de dag. En daar is een bijzonder tintje vandaag aan toegevoegd. We hebben een gast namelijk in de studio. Zometeen hoor je wie, wat, hoe, waar, waarom. En natuurlijk dat Lora-woord van de dag na het krantenoverzicht en de muziek.

0: beetje relaxte vrijdagavond uitgaansmuziek, hè? Patricia Russian en You Forget Me Not in de Paradise FM ochtendshow. Nelly, heb je het meegekregen van de paus? Trouwens, even voordat we naar het krantenoverzicht gaan.
1: Ja, ik kreeg het bericht binnen in de mail, in de app.
0: Ja, hij is aangekomen in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Daar wordt hij vanmiddag aan zijn long geopereerd. Routinecontrole gehad, was een goed begrensd knobbeltje ontdekt. Gelukkig in een vroeg stadium gevonden. En ja, het Vaticaan verwacht dat hij een week nodig heeft voor het herstel. Maar we hopen dat hij er goed uitkomt.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Er is veel meer te melden. Hier lokaal schrijft de krant over van alles en nog wat. Gaat het weer over het CEOS-gebouw hebben en alle betalingen, of toch wat anders op dit moment?
1: Nee, ik begin dan toch maar even wat een fotobericht op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Mm-hmm. Het historische pand, de tempel aan het Hendrikplein in Poenda, waar het openbaar ministerie nu gehuisvest is, staat momenteel in de stijgers voor groot onderhoud. Stichting Monumentenzorg die voert herstelwerkzaamheden uit aan de gevels, het houtwerk en ook aan de toren om het pand te beschermen tegen de elementen. De werkzaamheden aan de voorzijde duren nog enkele weken. En er wordt ook nog gewerkt in de directe omgeving aan de aanleg van een stroomkabel. Nou, de tempel is wel een van de mooie, markante gebouwen in Poenda. En dat is zeker deze liefde nodig heeft.
0: Ah, allemaal. Ja, nee, dat moet altijd in de eeuwigheid bewaard blijven, als je het mij vraagt. Dat is prachtig.
1: Ja. Verder in het Antilliaans Dagblad ook een bericht dat verschillende landen dus hebben gewaarschuwd begin dit jaar. Of althans aan hun luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd voor veiligheidsrisico's in het Curaçaose luchtruim. Mm-hmm. Kijk, net alsof ik rum nodig heb.
0: Dat ook lekker. Beetje vroeg, maar.
1: Documenten die het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dus openbaar heeft gemaakt. En dat was al eerder bekendgemaakt op de NOS. Die schrijft nu ook het Antilliaans Dagblad over. En dat de Verenigde Staten dus op 3 januari Venezuela aanvielen en Nicolas Maduro en zijn vrouw hadden ontvoerd. Mm-hmm. Zorgden maatschappijen uit onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voor. Of althans hadden zij dus gezien dat er meerdere verhoogde militaire activiteit gaande was hier in het luchtruim. Zelf hield Curaçao het luchtruim open, maar wel onder verhoogde paraatheid. Er waren natuurlijk ook militaire vliegtuigen die dus niet te detecteren waren.
0: Ja, die hadden een transponders uitgezet.
1: Ja, en daar is natuurlijk ook veelvoudig over geschreven. KLM en TUI moesten indertijd ook vluchten annuleren of omleiden. Maar dat was natuurlijk een hele onzekere dag, 3 januari. Ik bedoel, we werden wakker en in één keer was het like, het is nou weer gaande in Venezuela. En, het was eventjes onduidelijk wat er precies aan de hand was. En ja, die onduidelijkheid was eigenlijk al eerder begonnen. Of althans, die onrust in ons luchtruim was al eerder begonnen. En en culmineerde dus in die aanval van de VS.
0: Gewoon even algehele opmerking. Gewoon van als mijn persoon zijnde. Is al die onrust niet begonnen sinds president Trump is. Trump president is geworden?
1: Nou, ligt eraan waar je het precies. Want kijk, Venezuela was natuurlijk al onrustig.
0: Maar er is veel meer onrust in de hele wereld.
1: Maar er werden mensenrechten geschonden. Het volk leed enorm onder het bewind van Nicolas Maduro. En het ingrijpen van Amerika, sommigen zullen zeggen dat was zeker gewenst. Zeker voor die omkeer. Maar qua partij, en het is natuurlijk allemaal politiek. Maar ik denk wel, uiteindelijk zien we wel dat het rustiger is geworden in Venezuela. En dat er de wederopbouw, daar wordt wel aan gewerkt. En hopelijk wordt nu ook het, ik zeg hopelijk, dat is allemaal zo utopisch, maar dat het de bevolking er zelf ook beter van wordt. En dat het niet alleen meer de bedrijven zijn.
0: Nee,
1: en met name niet de Amerikaanse bedrijven die er alleen maar rijk van worden.
0: Precies.
1: Maar het ziet er nou wel naar uit dat de vriendjes van Trump worden bevoordeeld in de deals die nu worden gesloten.
0: Maar net wat je zegt, als de bevolking er uiteindelijk ook beter van wordt, dan is het winst aan meerdere kanten. Daar vertrouwen we nog steeds maar op. Ik geloof nog steeds in de goedheid van de mensen in deze. Dus. Oké, dat wat Venezuela betreft. Wat nog meer?
1: FKP, de woningbouwstichting, die wil dus ook gaan bouwen op het gebied van Oostpunt. Tijdens een presentatie aan onder andere de Surinaamse delegatie heeft FKP-consultant Gerrit Schotten diverse projecten toegelicht. Waaronder in Terracora, Zapatê en ook in Zorgedal. In Oostpunt heeft de stichting ongeveer 75 hectare op het oog. En de uitvoering van deze plannen is nog wel afhankelijk van juridische afwikkelingen, beschikbare grond en financiering. Nou, een deel wordt dus al door een verzekeraar wordt al ontwikkeld. Daar is het bij Oostpunt. Maar ja, het terrein is zo groot en er wordt ook al gedacht dus aan sociale woningbouw. En dit bericht alleen al roept heel veel vraagtekens op.
0: Ja, maar ook sowieso sociale woonbouw daar. Er is heel weinig werkgelegenheid in die hoek, toch?
1: Hoe bedoel je? Nou, nee. Er is woningnood.
0: Absoluut. Maar hoe ver moeten de mensen dan rijden? En met sociale woningen? En kunnen de mensen dan ook überhaupt vervoer naar hun werk betalen? Ik denk verder, hè?
1: Oh, nou ja, bus is maar 1,75 voor het.
0: Ja, dat is dan ook. Dat is ook weer zo. Ja, precies. Oké, Nelly, dankjewel voor dit krantenoverzicht. Er gaat zometeen iets bijzonders gebeuren, want jij gaat geen Lora-woord van de dag doen. Ik herhaal, Nelly gaat geen Lora-woord van de dag doen, maar iemand anders wel. Ja, zometeen hier bij Paradise naar Christina Aguilera en Mr. Props. She's

0: Yeah.
1: Paradise met Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Nelly, jij hebt ook een soort van geest uit een flesje getoverd vanochtend. Hoe komt het? Heb je geen zin om het Laura-woord te doen? Of wat is er aan de hand?
2: Nee, we hebben vandaag een gast, een DJ, Felicia, die ook nog eens vandaag jarig is.
3: Het Laura woord van de dag.
1: Nou, gefeliciteerd, CJ.
4: Yeah, thank you. Pra.
1: Yes, yes, yes.
2: Ja, CJ is eigenlijk een collega van Caribisch Netwerk. Heeft ook zijn eigen, presenteert ook een radioshow wekelijks. En wilde meekijken bij Paradise FM. Dus vroeg ik hem net zijn input voor het Laura woord van de dag. En die heeft hij ook gegeven. Dus dan kan ik het natuurlijk ook gewoon hem het laten doen.
4: Ja, ja, kan dus, ik het overklappen?
1: Ja, we dragen het over. Ik ben heel benieuwd wat het vandaag is. Is het, heeft het iets met eten te maken? Of met vervoer, of met kleding. Of, ik probeer altijd een beetje in te schatten van welke kant we op gaan.
4: Nee, het is een baan. Het is iets wat iemand doet.
1: Oh, oké. Okay.
4: Ja.
1: Oké, okay, een baan. Ja. Vertel.
4: Nou, dit is dus iemand die jou komt bijhelpen. Die vroeger kwam bijhelpen als iemand moest bevallen. Dus het was niet altijd vanzelfsprekend dat je naar het ziekenhuis zou gaan. Dus als je thuis moest bevallen, kwam hij bij jou thuis om met de bevalling te helpen.
1: Ja, ja.
4: En dat is dus een vroedvrouw. En dat in het woord in het papiament is vroemoen.
1: Vroemoen?
4: Ja, en ik vind het een heel grappig woord.
1: Nogal, ik moet ook aan een maan denken inderdaad. Ja, precies, dat je bevalt bij een volle maan of zo.
4: Ja, ja, precies. Ja, dus dat is het woord. En dat
1: vroemoen.
4: Heel leuk om te delen.
1: Ik vind het sowieso ook vroedvrouw al en vroemoen überhaupt een raar woord. Je gaat groeten, waar is dat kind gebleven?
4: Ja, ja, ja,
1: zeg maar. Ja,
4: ja, dus... Ja, dat is het woord van de dag.
1: Een woord wat we niet zo vaak gebruiken volgens mij. Vroeger.
4: Nee, zeker. Nee, dat gebruiken we niet meer. Want iedereen gaat naar het ziekenhuis om hun kinderen te krijgen. Of naar een kraamkliniek. Of...
1: Is het eigenlijk oud papiament, of niet?
2: Ja, ja, want je zegt ook partera.
1: Dat... Sorry?
2: Partera.
1: Partera. Ja.
2: Dat gebruik je ook gebruiken voor vroedvrouw.
4: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk wel vroedvrouwen nog steeds op het eiland. Maar vroemoen, dat is denk ik wel... meer oud appartement.
4: Ja.
1: Als het kind gehaald wordt onder een volle maan en dan hoor ik meteen een wolf huilen, dat soort dingen. Ik weet niet, ik krijg gelijk hele filmscripts en zo, maar bijzonder woord dat we vandaag hebben geleerd in het Laura woord van de dag. CJ, dankjewel.
4: Zeker, graag gedaan.

0: De douche bida. Nelly, wat is er allemaal aan de hand, meid? Want explosie? Wat zeg je nou net?
1: Ja, ik kreeg net een bericht dat bij de foodcourt van Sambiel, bij Soja Wok en Grill, was er net een explosie. Maar alles is wel onder controle, dus het is niet dat er een uitslaande brand is of zo.
0: Gelukkig maar.
1: De geur is wel heel erg sterk nog aanwezig. Dus zo'n geur van brandlucht. Nog wel aanwezig in Sambiel. Dus als je iets voorbij komt of als je daar gaat en je ruikt iets vreemds.
0: Ja, dan weet je waar dat in ieder geval vandaan komt. Ja. Oké. Dus iets te hard gegild in deze. Iets met vet of zo? Met de bakplaat wat.
1: Ja, kan ook zijn. Te maken met elektriciteit, hè? Elektrabedrading.
0: Oh, ook nog eens een keer. Ja, ja, je weet het niet. Oké, dat is het laatste nieuws. Als we meer weten, lees je het natuurlijk ook op de site paradisefm.cw en in onze app.
2: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: ben Jasper Marquies en dit is het nieuws. Het toeristenbureau organiseerde in Argentinië een bijeenkomst voor 50 reisorganisaties en mediavertegenwoordigers. Daar is de nieuwe rechtstreekse vliegverbinding van Aerolíneas Argentinas naar Curaçao gepresenteerd. Die route gaat in januari 2027 van start. Lokale toeristische bedrijven presenteerden hun aanbod aan de Argentijnse reissector. De Curaçaose artiest Juni Juliet zorgde voor muziek. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Erik van der Burg bezocht gisteren de marinierskazerne in Savaneta op Aruba. Hij kreeg informatie over de Arubaanse militairen en sprak met jongeren van het sociale vormingstraject. Dat programma is voor jongeren van 17 tot 25 jaar die niet naar school gaan. Van der Burg bezoekt vandaag Bonaire en donderdag Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV is aangekomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Daar wordt hij dinsdagmiddag aan zijn long geopereerd. Tijdens een routinecontrole was een goed begrensd knobbeltje ontdekt. De paus zegt dat het in een vroeg stadium is gevonden. Het Vaticaan verwacht een herstel van een week. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te bepalen of filtersigaretten te schadelijk zijn. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven definitief bepaald in de zaak over Schumel-sigaretten. De stichting Rookpreventie Jeugd kreeg ongelijk. Vanaf volgend studiejaar zijn er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Vanaf 2027 zijn er 3050 plekken. Dat is minder dan de 3330 die het capaciteitsorgaan adviseerde. Ook komen er 28 plekken voor mondhygiënisten bij. Meer tandartsopleidingen komen er niet. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: 11 meldingen op dit moment. Dit zijn de vertragingen langer dan 4 minuten op de Krakkersbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu tot de Pampunaweg 10 minuten. Op de Bramendiweg richting Bapak Kibra vanaf kruispunt Taki. Dat is 5 minuten daar langzaam rijden. Op de nieuwe Krakkersbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt de Rotonde Robert Willems 4 minuten vertraging. Dan de DVD-VR vanuit Kralendijk Bonaire, de 207. Die is flink vertraagd. Die zou eigenlijk om 7:55 vanochtend al aankomen. Als je iemand moet ophalen, snel zijn, want hij landt om 9:55. 78 minuten vertraagd. De AVA 92 vanuit Bogota. Die is 18 minuten vroeger vandaag en die landt om 9:50.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
3: Coco Speech. De verbeelding.

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Onvermijdelijk Queen hoor je zometeen. Na Train. Paradise.

Vooral als je je eventjes wat minder voelt en dat je het idee hebt dat je op slot zit, toch? Ja, Queen, I Want to Break Free op Paradise FM 103.1 naar Train and the Drops of Jupiter. Het is je dinsdagochtend, 13 oktober. Nog een uur ochtendshow. Jeremy hier, aangenaam. Nelly Ross, hij is ook altijd van de partij tussen 6 en 10. Om het laatste nieuws aan je te brengen natuurlijk. Dan lees je terug op onze site paradisefm.cw. En we delen het ook straks weer met je rond 9:30. Maar ook de muziekquiz komt er weer aan. Hè. En stel je voor, je bent op Curaçao. De zon zakt langzaam, de sfeer wordt warmer. En dan die geur. Vers bereid, vol smaak. En alles wordt met liefde op tafel gezet. Je neemt één hap en ja, weet je, het is gewoon wauw. Het draait daar niet alleen om lekker eten, maar om genieten, lachen en samen zijn bij Eetcafé De Buurvrouw vandaag in de muziekquiz. Gezelligheid wordt verbonden met elkaar, zeg maar, smaakvol verleiden en met wat er op de menukaart staat. Dus als je zin hebt om een lekker diner voor twee te winnen, doe zometeen mee met een muziekquiz. En houd WhatsApp bij de hand, 675-1031. Hoor je Josh Usher zometeen.

0: Welke plekken op de wereld heb jij allemaal al gezien? En is Boedapest daar één van? Jorrit George Ezra.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je hoeft niet zo heel ver te rijden om lekker te kunnen eten. In ieder geval, alles is lekker overzichtelijk, dicht bij de hand. Relatief dan natuurlijk hier op ons douche Corsau. En wij sturen je vandaag naar Eetcafé de Buurvrouw. 675-1031 voor de opgave op deze 13e oktober. Ja, Paradise FM trakteert weer. Ben je klaar om eens eventjes je brein scherp in te zetten en eens even mee te spelen? Let op, komt de opgave aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, je kunt verwachten dat deze kort is. Oh, daar. Ik zat natuurlijk bewust doorheen, omdat ik denk dat dit een makkelijke is. 675-1031. Nou, omdat ik er doorheen zat, geef ik je één kleine hint. Het heeft wel te maken met de jaren 90. Speel mee met de muziekquiz. 675-1031. Titel en artiest. Stuur het via WhatsApp.
1: Zing lachend om je heen.
2: It's raining men.

0: autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Viva Simple, Viva Bom. Eseite Meta. Marca Simple. The solution. Raise a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simple. In lo que potimes ter pa tur dia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe. Simple. The way pa hasi. Simple. Tour, tour,
3: in Carrefour. Dames en heren, welkom aan boord van Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in Dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is ongeveer

0: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Aerolíneas Argentinas presenteert nieuwe rechtstreekse vliegverbinding naar Curaçao, die in januari 2027 start. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Erik van der Burg bezocht gisteren de marinierskazerne in Savaneta op Aruba. Hij kreeg informatie over de Arubaanse militairen en sprak met jongeren van het sociale vormingstraject. Dat programma is voor jongeren van 17 tot 25 jaar die niet naar school gaan. Van der Burg bezoekt vandaag Bonaire en donderdag Curaçao. Dan nog internationale headlines. De Zweedse linkse oppositie is er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Sociaaldemocraat Magdalena Andersson zegt dat de vier partijen geen akkoord hebben bereikt. Het parlement stemt donderdag over haar premierschap, maar haar verkiezing lijkt onwaarschijnlijk. Paus Leo XIV is aangekomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Daar wordt hij dinsdagmiddag aan zijn long geopereerd. Tijdens een routinecontrole was een goed begrensd knobbeltje ontdekt. De paus zegt dat het in een vroeg stadium is gevonden. Het Vaticaan verwacht een herstel van een week. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
2: Ja, natuurlijk is het dinsdag een prachtige dag. Paradise FM. Here's you too.

Paradise FM ochtendshow. Paradise FM ochtendshow.

Paradise 103.1 met Nielsen, sexy als ik dans. Ook met je stem kun je sexy zijn. Ja, er zijn van die stemmen die herken je uit duizenden. En dan heb je Joris Reer. Een man die zelfs van een doodgewone dinsdag nog een feestje weet te maken. Met zijn eigen geluid, zijn typische gekkigheid en altijd die verrassende draai. Je hoort hem zo meteen, zet je schrap, over een paar minuten is hij weer hier.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, een restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vents.
5: Exactement.

Jasper Marquies met het nieuws. Het toeristenbureau organiseerde in Argentinië een bijeenkomst voor 50 reisorganisaties en mediavertegenwoordigers. Daar is de nieuwe rechtstreekse vliegverbinding van Aerolíneas Argentinas naar Curaçao gepresenteerd. Die route gaat in januari 2027 van start. Lokale toeristische bedrijven presenteerden hun aanbod aan de Argentijnse reissector. De Curaçaose artiest Juni Juliet zorgde voor muziek. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Erik van der Burg bezocht gisteren de marinierskazerne in Savaneta op Aruba. Hij kreeg informatie over de Arubaanse militairen en sprak met jongeren van het sociale vormingstraject. Dat programma is voor jongeren van 17 tot 25 jaar die niet naar school gaan. Van der Burg bezoekt vandaag Bonaire en donderdag Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdagkliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paris.

0: recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lump rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Nou zeg, goedemorgen. Dinsdagochtend was Jeremy een beetje lief voor je.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Buenos dias, goedemorgen. Het is Nelly Furtado op Paradise 103.1 FM. En het fijne try hoorde je daar op deze druilerige ochtend. Wat minder neerslag dan dat er gisteren is gevallen natuurlijk. Even goed een klein beetje rekening houden met wat er eventueel komen kan gaan. Hè. Laat jezelf niet verrassen. Ben voorzichtig als je de weg op gaat. Want je weet het, als de wegen glad zijn, dan wordt het spek en spek glad. Op Paradise 103.1 FM. Zometeen muziek van IOS. Nederlandse band. Ken je ze nog? Voltooid verleden tijd. Komt eraan. Naar deze van Shannon. Let the music play.

Teddy Swims op Paradise 103.1 FM. Gebeuren rare dingen de laatste dagen in de wereld, als je het mij vraagt. Over loose control gesproken. De wereld is een beetje de controle aan het verliezen over dingen die gebeuren. We hadden natuurlijk van het weekend hadden we al die gast in Engeland die een tijgerverblijf is binnengeklommen en dat niet heeft overleefd. Hij, die arme man die is dus zo heftig verwond door een tijger in de dierentuin. Dat hij het niet heeft kunnen navertellen. Waanzinnig bizar. Die beelden daarvan die gaan ook viraal op internet. Gelukkig niet van het moment dat hij het leven heeft gelaten, maar wel vlak daarvoor. Dan zie je hem een soort van de tijger nog streng toespreken van laat maar met rust of zo. Dan denk je, wat doe je in vredesnaam in dat verblijf van die tijger? En nu vandaag lees ik dat er een man is omgekomen in Amerika, in Georgia, doordat hij uit een rollercoaster is gevallen bij Six Flags over Georgia. Iets ten westen van Atlanta ligt dat pretpark. Oorzaak is nog niet bekend, maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat een man uit de Goliath-achtbaan viel. Tijdens zijn val kwam hij meermaals in aanraking met de achtbaan voordat hij op de grond belandde. Oh, man, wat gebeurt er allemaal toch in deze wereld voor ellendige ontwikkelingen. Dat is toch niet waar je vanuit gaat, hè? Als je naar de dierentuin gaat of naar het pretpark gaat, dat je dan niet meer naar huis komt. Goed, gelukkig hebben wij geen pretpark op het eiland en is onze dierentuin gesloten en hebben we geen tijgers. Nou ja, goed. Mijn vrouw noemt mij dan zo regelmatig wel eens een keertje haar

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Aerolíneas Argentinas presenteert nieuwe rechtstreekse vliegverbinding naar Curaçao, die in januari 2027 start. Erik van den Burg bezocht gisteren de marinierskazerne op Aruba en bezoekt vandaag Bonaire en donderdag Curaçao. Dan nog internationale headlines. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. De Zweedse linkse oppositie is er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Sociaaldemocraat Magdalena Andersson zegt dat de 4 partijen geen akkoord hebben bereikt. Het parlement stemt donderdag over haar premierschap, maar haar verkiezing lijkt onwaarschijnlijk. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have a

2023 was het jaar voor comeback voor Kylie Minogue. Padam, padam. Het nummer komt van het album Tension. En ja, bood een kloppend hart na. Het geluid dat past bij de spanning wanneer je iemand aantrekkelijk vindt. Dan hoor je dat hart van padam, padam gaan. Geïnspireerd door een lied van Edith Piaf. Die een lied met dezelfde titel had. Toen dacht Kylie, hé, maar dat kan ik ook. Het leverde haar toen een wereldwijde hit op in 2023. Jorda Padam op Paradise 103.1 FM op deze dinsdagochtend de 13e van oktober. Tijd voor een partijtje harmonica's, mondharmonica.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: 11 uur. Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. De kustwacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij Aruba een boot met 24 ongedocumenteerde Venezolaanse mannen onderschept. De boot werd via de radar opgemerkt. De cutter Panther bracht de opvarenden naar de kustwachtsteiger in Savaneta. Daar zijn ze overgedragen aan de politie die de zaak onderzoekt. Het toeristenbureau organiseerde in Argentinië een bijeenkomst voor 50 reisorganisaties en mediavertegenwoordigers. Daar is de nieuwe rechtstreekse vliegverbinding van Aerolíneas Argentinas naar Curaçao gepresenteerd. Die route gaat in januari 2027 van start. Lokale toeristische bedrijven presenteerden hun aanbod aan de Argentijnse reissector. De Curaçaose artiest Juni Juliet zorgde voor muziek. Dan nog internationaal nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdag-kliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Tril Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is Jennifer Page op 103.1 FM. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag bij de muziekquiz een diner voor twee bij de buurvrouw op het spel. Langs de weg naar Westpunt, daar komt geen einde aan. Gelukkig zit daar halverwege de buurvrouw. Voor als je daar een keertje onderweg op de weg naar Westpunt honger krijgt. Kunnen we beter daar stoppen, bij Shores en zijn team. Die liggen jou waanzinnig lekker in de watten. Je kan daar genieten van een veelzijdige menukaart. En een door mijn dochter persoonlijk goedgekeurde speeltuin. Want die is daar ook hartstikke leuk en aanwezig. Kan voor jou zijn, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik heb wel een flauw vermoeden. Jij ook? Pak je telefoon, open de gratis Paradise FM app. Stuur ons een berichtje en dan word je wellicht einde van de dag teruggebeld door Vanessa Werkhoven.

Billy Ocean hoor je natuurlijk op Paradise. Het fijne Loverboy. Vind je dit nou lekker om de hele dag bijvoorbeeld te luisteren? Dan nodig ik je uit om even naar internet te gaan of naar de gratis Paradise FM app. En daar lekker de hele dag door Paradise FM 80's en 90's hits aan te zetten. Je hoort ze dan de hele dag door, zoals deze ook van Billy Ocean. Paradise FM op de grote 103.1 met nu Christina Aguilera.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. De kustwacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij Aruba een boot met 24 ongedocumenteerde Venezolaanse mannen onderschept. De boot werd via de radar opgemerkt. De cutter Panther bracht de opvarenden naar de kustwachtsteiger in Savaneta. Daar zijn ze overgedragen aan de politie die de zaak onderzoekt. Aerolíneas Argentinas presenteert nieuwe rechtstreekse vliegverbinding naar Curaçao, die in januari 2027 start. Dan nog internationale headlines. De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie gebruikte voor zijn roman Het was vluchten of sterven. Zijn nominatie voor de Prix Goncourt werd na anonieme beschuldigingen op X ingetrokken. Aurélien geeft wel toe dat hij eerder plagiaat pleegde, maar zegt dat dit niets met de roman te maken heeft. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Er was eens een café in Mahai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café, Mahai Grand Café. The place to be.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

In Deep. Op Paradise. Last night the DJ saved my life. Ik weet niet over welke DJ's dit gaat dan, maar... De meeste avondjes dat ik ooit eens als DJ optrad op feestjes en partijtjes... toen was er maar weinig van me over om op mijn benen te staan... laat staan iemands leven te redden. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij hebben gelegen. Goed dat je maand hebt staan op Paradise 103.1. Deze dinsdagochtend met alleen maar lekkers voor je kiezen deze ochtend. Wat dacht je van Ballada, Window of Hope? En nu

0: Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.

0: Ik ben Jasper Markies en dit is het nieuws. Voor het eerst heeft een organisatie op Sint Eustatius een appeltje van Oranje gewonnen. De prijs van het Oranje Fonds gaat naar de Mega Day Youth Foundation. Die stichting helpt jongeren met gezonde maaltijden, huiswerkbegeleiding en praktijklessen. Het thema van de prijs was dit jaar Samen armoede doorbreken. Ook initiatieven uit Hof van Twente en Den Haag wonnen een prijs. De kustwacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij Aruba een boot met 24 ongedocumenteerde Venezolaanse mannen onderschept. De boot werd via de radar opgemerkt. De cutter Panther bracht de opvarenden naar de kustwachtsteiger in Savaneta. Daar zijn ze overgedragen aan de politie die de zaak onderzoekt. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle gevraagd haar functie in Griekenland neer te leggen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria. Guilfoyle ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Minister Tom Berendsen zegt dat een nieuw voorstel nodig is voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot en met 2034. Het huidige voorstel biedt volgens hem geen basis voor een akkoord. De leiders van de Europese Unie bespreken de begroting op donderdag en vrijdag. Duitsland, Zweden en Oostenrijk willen een nieuw voorstel. De noodlijdende zeehondenopvang in Lauwersoog heeft ruim 1,5 ton aan donaties ontvangen. Via een crowdfunding kwam meer dan 30.000 euro binnen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten komen door hogere bouwkosten en tegenvallende exploitatie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Trail Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Pijn, Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag.

0: Als je een kans ziet, neem hem dan. Misschien een goed advies van Steve Winwood. While you see a chance.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9 minuten over 12 van oprecht. Goeie dinsdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Die gaat erover dat KLM de schriftelijke klantenservice gaat verplaatsen naar Manila. Dat is de hoofdstad van de Filipijnen. Nu denk jij, ik doe nooit wat schriftelijk met de KLM. Maar dat is niet waar. Want het gaat ook om de klantenservice via WhatsApp, Facebook, e-mail en live chat. Gaat allemaal naar de Filipijnen. Dat heeft ook gevolgen trouwens voor de pak een beet 55 medewerkers hier op Curaçao. Daarover meer zometeen in de quote van de dag. We spelen natuurlijk de muziekquiz zo rond 10 voor 1. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij het café De Buurvrouw. Daarvoor neem ik samen met Vanessa het lokale nieuws door zo rond 20 voor 1. En we hebben hele drukke spotlights. Heel veel jarigen, waaronder Paul Simon. Natuurlijk bekend als soloartiest. En van Simon en Garfunkel. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Zometeen gaan we het hebben over een Halloweenfeest met een opmerkelijke impact. Maar eerst, Mark, kunnen jullie alweer naar een volle Albert Heijn daar in Nederland? Want dat houdt het nieuws wel heel erg bezig.
2: Ja, precies. We zijn er al sinds gisteren mee bezig. Ja, lege schappen op dit moment bij de Albert Heijn. Vooral vers producten is erg lastig om aan te komen. Want ja, we weten dat alle systemen van de Albert Heijn op dit moment plat liggen. Er is toch wel mogelijk sprake van een cyberaanval. Dat blijkt nu ook wel. Want ICT-beveiligers van die supermarkt die zagen verdacht verkeer binnenkomen. En hebben toen besloten om al die ICT-systemen uit te schakelen uit voorzorg. En daarmee hebben ze hopelijk kunnen voorkomen dat er geen gegevens dat gejat eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Alleen, hoe groot de omvang op dit moment is, dat weten we nog niet. En of er ook echt daadwerkelijk gegevens gestolen zijn, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar ze zeggen dat ze op dit moment heel veel hebben kunnen voorkomen. Althans, dat denken ze. Ja, het is allemaal heel vaag. De woordvoering van de Albert Heijn is niet optimaal.
0: Nee, officieel wil de supermarktketen Albert Heijn niet zeggen wat dat cybersecurity incident nou exact inhoudt. Waarom eigenlijk niet?
2: Nou ja, kijk, aan de ene kant snap ik het wel, want het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Je zou ook te maken kunnen hebben met cybercriminelen die ook misschien jou wel aan het afpersen zijn. Dan wil je natuurlijk terughoudend zijn met het delen van de informatie. Maar ergens las ik ook wel weer vandaag dat ze zeggen, ja, we gaan ervan uit dat er geen gegevens gestolen zijn. Dan denk ik, nou, dat zeg je wel, maar dat is helemaal niet zo duidelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe groot die omvang toch straks is.
0: Ondertussen staan de Nederlandse media bol van mensen die lopen te klagen over de lege schappen, maar ook over dat ze hun bonuspunten niet meer kunnen verzilveren en andere dingen. Ik denk dan, jongens, ga toch even naar een andere supermarkt.
2: Ja, inderdaad. En andere supermarkten merken dat ook op dit moment. Het is veel drukker daar, dus sommige supermarkten profiteren ervan, de concurrenten. Maar er is ook wat discussie over de gevoeligheid van onze voedselvoorziening. Je ziet het, hè, als er een hek is, hoe snel er dan meteen lege schappen zijn. Want ook die supermarkten die hebben eigenlijk zelf helemaal geen voorraad meer. Want ze worden soms 3 keer per dag bevoorraad. Ze zijn heel erg afhankelijk dus van die distributiecentra.
0: Nou ja, dat was natuurlijk ook het geval begin januari. Toen was er allerlei problemen met sneeuw op de weg en zo. En toen waren er ook lege schappen. Ja, misschien moeten ze eens nadenken over hoe ze dat beter kunnen aanpakken.
2: Ja, inderdaad. En misschien moeten we dan maar gewoon een paar dagen diepvries eten. Het is niet anders, toch?
0: Zo is dat. De minister van Defensie, De minister van Defensie van Nederland, die roept dat Rusland tegenwoordig de vijand is. De AIVD en de MIVD, dat laatste is de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die zeggen, ja, we moeten echt verhoogd paraat zijn. En nu, on top of that, Nederland is niet klaar voor een groot militair transport in geval van, jawel, oorlog. Dat zegt niemand minder dan de Rekenkamer.
2: Ja, precies. Dat is niet zomaar een instantie. Onze wegen en ons spoornet zijn helemaal niet klaar dus voor grote militaire transporten tijdens een oorlog op ons continent. Terwijl we daar volgens afspraak in NAVO-verband wel een hele grote rol in moeten gaan spelen. En er is op dit moment, schrik niet, 9,5 miljard euro nodig om aan alle eisen te voldoen. Ja, en we hebben op dit moment al flinke tekorten. Want ja, de bruggen en de wegen en het spoor, daar hebben we al problemen mee. Dus ik denk dat het een illusie is om te denken dat we dit kunnen gaan fixen in de toekomst. Ook al zegt de NAVO dat we dat moeten, ja, we zijn er gewoon niet klaar voor. En dat hoor je eigenlijk ook steeds vaker wel. Hè? Ook tekorten bij defensie als het gaat om personeel. Kijk, tuurlijk is het allemaal best wel een beetje paniekerig. Maar goed, het komt ook wel allemaal steeds dichterbij. Hè? Dus ja, we moeten wel toch iets beter voorbereid zijn. Maar ja, iedereen heeft er zijn eigen mening over natuurlijk. Hè? Hoe je ermee om moet gaan.
0: Maar het klinkt wel een beetje alsof Nederland langzaam wordt voorbereid op een mogelijke oorlogssituatie. Dat verbaast me eigenlijk hooglijk.
2: Nou ja, de NAVO is daar natuurlijk ook druk mee bezig. En wij hebben ook gewoon onze verantwoordelijkheid. Dus ja, er zijn ook gewoon bepaalde eisen waar wij aan moeten voldoen. En dan kunnen we zeggen, we zijn een klein kikkerlandje. Maar toch moeten er toch duidelijke politieke keuzes gemaakt gaan worden, zegt ook de Rekenkamer in de toekomst.
0: De naam waar ik net niet uitkwam was minister natuurlijk Dylan Jezielges van de VVD. En dan hebben we die ook weer genoemd.
2: Moeilijke naam ook, hè?
0: Ja,
2: moeilijke naam.
0: Ik had hem even niet scherp op mijn netvlies. Hey, er was een Halloweenfeest in een Rotterdamse kerk. Nou lijkt me dat wat tegenstrijdig, want de kerk is meestal niet zo dol op dat Halloween. Maar dat feestje in die Rotterdamse kerk leidde tot grote ophef. Wat is er aan de hand?
2: Nou, eigenlijk is er ieder jaar natuurlijk wel in Nederland een discussie over Halloween. Want het wordt natuurlijk steeds groter in ons land. En dan zijn mensen die het christendom aanhangen, met name in bepaalde gemeenten in Nederland, de Bijbelbelt, die zijn dan helemaal in paniek. Want ja, de verheerlijking van de duivel en van de dood, dat moet niet kunnen. En nu wordt er dus in Rotterdam, wordt er dus in een kerk, in de Lauwenskerk, wordt een Halloweenfeest georganiseerd met 2000 bezoekers. En in Nunspeet zijn ze nu helemaal van de leg van ja, zoiets hoort niet thuis in een kerk. En is er nu heel veel ophef ontstaan. En nu willen ze ook dat het beleid wordt aangepast. Want ja, die kerken worden maar misbruikt voor allemaal grote evenementen. En dat is niet de bedoeling, zeggen zij.
0: Jij hebt hier een reportage over gemaakt,
2: ja, hè? Ja, die was gisteravond in de late editie van Hart van Nederland te zien. Om 22:30. Dus die kan je terugkijken. En wat wel opvallend is, ja, de Lauwenskerk zegt ook, ja, sorry, maar we hebben dit soort evenementen gewoon nodig. Want anders kunnen we die hele kerk niet eens financieren. Dat kost miljoenen, kost klauwen met geld. Dus het is soms ook bittere noodzaak. En zij zeggen ook, joh, het is gewoon een verkleedpartijtje. En meer is het ook niet. Dus doe niet zo moeilijk.
0: Mark Ampers, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer zo pak en beet rond 11:50 voor het nieuws van de woensdag. Tot dan.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

0: eerst A Little Bit More. Dolly Dots. Ik heb zo hard nog zien optreden in pak en beet 1985 of misschien 1986.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Waren natuurlijk eigenlijk een soort verre voorlopers van de Spice Girls. Hè? Hey, iets heel anders. De quote van de dag. KLM verplaatst de Nederlandstalige schriftelijke klantenservice naar Manila. Dat is de hoofdstad van de Filipijnen. Volgens interne documenten die de Telegraaf heeft ingezien, verdwijnen daarmee 126 voltijdsbanen, verdeeld over Nederland en Curaçao. Omdat veel medewerkers in deeltijd werken, gaat het in totaal om ongeveer 150 mensen. Al dat werk wordt overgenomen door Filipijnse medewerkers die met behulp van een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool Nederlandse klantenvragen en hun eigen antwoorden kunnen vertalen. Het gaat om de KLM klantenservice via WhatsApp, Facebook, e-mail en live chat. De betrokken onderneming heet Signific, een dochterbedrijf van KLM dat ook de klantenservice verzorgt trouwens voor de reisorganisatie Sunweb. Van de 126 voltijdsbanen van de Nederlandstalige KLM klantenservice bevinden zich er 71 in Nederland en 55 hier op Curaçao. Al die functies komen volgens die interne documenten te vervallen. De belangrijkste reden is natuurlijk kostenbesparing. Volgens Signific is Nederland een locatie met hoge arbeidskosten. Curaçao is aanzienlijk goedkoper, maar volgens het bedrijf nog altijd relatief duur in vergelijking met andere locaties en met wat klanten bereid zijn te betalen. De technologische mogelijkheden van vertaalsoftware zouden het mogelijk maken de KLM-dienstverlening goedkoper aan te bieden. De verhuizing begon in juli met 20 medewerkers in Manila die inmiddels de Nederlandstalige claims behandelen. De KLM bevestigt de reorganisatie, maar benadrukt dat het klantencontactcentrum in Manila al jarenlang vragen en klachten van klanten over de hele wereld behandelt. Een woordvoerder zegt: met de inzet van AI, bijvoorbeeld als vertaaltool, is taal niet langer een beperkende factor voor de keuze van de locatie van waaruit onze schriftelijke klantcommunicatie plaatsvindt. He, waaronder dus bijvoorbeeld WhatsApp. Of misschien gebruik je de Facebook wel om met KLM te praten. En dat is overigens ook meteen de quote van de dag. Volgens KLM biedt het geheel meer flexibiliteit zonder kwaliteitsverlies. De gebruikte AI-tool voldoet volgens luchtvaartmaatschappij KLM aan alle richtlijnen voor klantcontact. Welke plaats past daarbij? Nou, ik dacht meteen aan Jet Airliner van de Steve Miller Band.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Every successful paint project starts somewhere and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies and expert advice you need to start taping, start painting and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Brand door kortsluiting bij restaurant Soya Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel snel geblust. De zaak ging vandaag iets later open. CMC Vastgoed heeft een deel van het voormalige Cehos-complex gekocht met 4 miljoen gulden uit een gewonnen rechtszaak. De investering gaat niet ten koste van het onderhoudsbudget van het huidige ziekenhuis. Het terrein is bedoeld voor herstelzorg en andere zorginitiatieven. De kosten van de verbouwing en de openingsdatum zijn nog niet bekend. Dan nog internationale headlines. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle gevraagd haar functie in Griekenland neer te leggen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria. Guilfoyle ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Alleen maandag raakten 20 medewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Dinsdag worden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Ongeveer 200 scholen zijn geblokkeerd. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
6: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
7: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
8: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
9: Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
10: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek van vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
11: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
12: De De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
13: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit
12: volle borst. Nu Pepijn Bieren Broodspot.
14: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Irene Cara, Fame. FM.

0: Rivera. Eigenlijk wereldberoemd en voor eeuwig fame heeft ze dankzij dit nummer, hè?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. 19 minuten voor 1. Straks natuurlijk de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Daarbij de buurvrouw langs de lange, lange weg naar de Westpunt. En de recensies op de TripAdvisor zijn enthousiast. Die deel ik straks met je. In het tweede uur natuurlijk de spotlight. Niemand minder dan Paul Simon is vandaag jarig. 85 jaar geworden. Natuurlijk legendarisch met Simon en Garfunkel. Maar ook solo. Robert Lamb van Chicago is jarig. En Sammy Hagar van Van Halen is jarig. Daar hoor je natuurlijk muziek van. Maar dat is straks na het nieuws van 1 uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: We hadden gisteren natuurlijk heel veel regen. En jij had last van een lekkend dak. Is jouw verhuurder nog het dak op geweest?
2: Ja, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik zal eventjes bellen. Maar dat doet hij altijd heel netjes, hoor, als ik dat vraag. Dus ik ga ervan uit dat dat helemaal goed komt. En het is droog gebleven gisteren. Dus tenminste, er is niet naar binnen
0: gegaan. Nou ja, vanochtend regende het lichtjes.
2: Ja, maar ik heb bij mij in de keuken is het in ieder geval gelukkig droog gebleven.
0: Door die hevige regenval gisteren liep de riolering in verschillende straten over. Onder andere in Marie Pompoen kregen inwoners te maken met ernstige rioleringsoverlast na de regenval. Dat was ook trouwens bij de Pater Euvensweg, de hoogte van het politiebureau. Door de regen stroomde de straat vol met regenwater dat zich mengde met rioolwater, wat, ik citeer, voor een onverdraaglijke stank zorgde. Je kijkt er nu al bij alsof je het ruikt. Het probleem daar bij Marie Pompoen speelt trouwens al sinds augustus. Er zijn putten geïnspecteerd door het ministerie. De straat is schoongespoten. Maar die oplossing bleek helaas van korte duur. De omwonenden roepen de autoriteiten nou op om snel met een blijvende oplossing te komen. Zeker nu het regenseizoen is begonnen.
2: Ja, ik word er een beetje lacherig van. Maar dat is natuurlijk, het is helemaal niet grappig. Het is verschrikkelijk. En nou, het is heel slecht voor de gezondheid natuurlijk.
0: Ja, nou weet ik niet of het vroeger zich ook met rioolwater vermengde, maar toen we nog op de Fokkers weg zaten, als het een beetje had geregend, dan stond dat hele Celia blank. Er stond er al 1,5 meter water. En dan was ik blij dat ik een SUV had die een beetje hoog boven het water uitkwam. Want ik zag mensen letterlijk met hun portieren rijden. Ik denk, daar loopt gewoon water in je auto zo dadelijk.
2: Oh man, en kijk, als het alleen water is, oké. Dat is vervelend, maar als er dus ook gewoon
0: en
2: plas doorheen zit.
0: Geen details, dank u.
2: Goed, we weten allemaal wat er in het riool zit. En dat zou in principe moeten blijven. Dus dit is echt wel heel medieval, toch? Zou dit niet moeten mogen? Verschrikkelijk.
0: Maar in de middeleeuwen hadden ze geen riolering.
2: Nee, toen pleurden ze alles gewoon uit de straat naar beneden.
0: Gingen ze allemaal dood. Aan cholera.
2: Nou ja, exact. Maar dat willen wij niet meer. Nee. Het is 2026, dus dit moet anders.
0: Een 56-jarige vrouw hier op Curaçao is veroordeeld nadat ze haar 17-jarige zoon met een scherp voorwerp heeft gestoken. Het incident gebeurde in april. Die veroordeling is nu, dat meldt de Extra. De moeder en de zoon hadden ruzie over geld. De moeder eiste een maandelijkse bijdrage van haar zoon. Dat leidde tot een heftige discussie. Nadat de zoon zijn moeder vastpakte en optilde, stak zij hem ter hoogte van zijn hand en gezicht. De zoon sloot haar daarop op in een kamer en waarschuwde de politie. De zoon gaf aan dat hij zijn moeder verdacht van marihuana gebruik op dat moment. Het is een dolle familie.
2: Ja, de moeder die geeft aan dat haar zoon erg onbeschoft handelt, haar onbeschoft behandelt, veel uitscheldt, dat hij haar niet respecteert. En de verdachte die heeft dan weer verklaard dat er met het incident sprake was van zelfverdediging. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen op het moment dat je gestoken wordt. Ja, het is een verschrikkelijk verhaal. Moeder en zoon, ik kan me hier niks bij voorstellen.
0: Gelukkig maar.
2: Maar het feit dat het wel speelt en dat dit soort dingen gebeuren, ja, dat stelt wel weer een heel groot probleem aan de kaak natuurlijk. Want daar zit natuurlijk heel veel niet goed. De rechter heeft een celstraf celstraf opgelegd van 60 dagen. Waarvan 51 voorwaardelijk. En de verdachte hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar er is wel een proeftijd van 3 jaar met verplichte begeleiding door de reclassering voor de verslaving van de moeder. Dus daar heeft het zeer zeker ook wel mee te maken. Dit is allemaal terug te lezen op nu.cw.
0: Gezelliger nieuws. Curaçao krijgt vanaf januari een nieuwe rechtstreekse vliegverbinding met Argentinië. De Argentijnse luchtvaartmaatschappij Aerolíneas Argentinas gaat de route verzorgen. CTB heeft de nieuwe verbinding onlangs gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Argentinië voor ongeveer 50 reisorganisaties en mediavertegenwoordigers. Met de rechtstreekse verbinding wordt reizen tussen Argentinië en Curaçao toegankelijker. Nou hadden we al heel wat toeristen uit Argentinië hier. Toch?
2: Ja,
0: alleen. Hebben we het hier over
2: gehad? Ja, precies. Nou ja, goed, dus het is de moeite waard. Kennelijk is het een fijne vakantiebestemming voor de mensen uit Argentinië. Ik heb begrepen dat ze.
0: En omgekeerd.
2: En omgekeerd ook, ja.
0: Mijn droom lijkt me leuk om een keer naar Buenos Aires te gaan.
2: Nou ja, je kan dus nu rechtstreeks gaan. En het zal waarschijnlijk wat mensen uit Argentinië betreft hier drukker worden op het eiland. Als het makkelijker wordt om deze kant op te gaan. Ja, ze zijn gek op de Caribbean. Ik heb begrepen van Angela Tiemens op Aruba het aantal Argentijnse? Argentijnse toeristen of de toeristen uit Argentinië, dat behoorlijk aan het toenemen is. Dus dat zullen we hier ook waarschijnlijk meer gaan merken nog.
0: En dan tot slot een opmerkelijk bericht. Ook steden op de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen zich kandidaat stellen voor de titel Europese Culturele Hoofdstad 2033.
2: Nou, dat is toch hartstikke leuk, Pepijn.
0: Dat is hartstikke leuk, maar een beetje onpraktisch misschien. Willemstad, Europese Culturele Hoofdstad 2033.
2: Ja, het is een beetje met een omweg. We horen er kennelijk nog steeds bij.
0: Ja, in Nederland waren Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden aan de beurt, respectievelijk in 1987, 2001 en 2018. Ik ben benieuwd of wij hieraan mee gaan doen en wat dan de positieve consequenties zouden kunnen zijn.
2: Ja, wat hebben we eraan?
0: Ja, exact. Wij nemen morgen weer het nieuws door. Ik zou zeggen zo rond 20:20. Goed plan?
2: Goed plan.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Ferrari. Het nummer werd grijs gedraaid op partijbijeenkomsten van de BBB. Hè, vanwege Caroline van der Plas. Ja, dat is dan toch nu tegenwoordig de associatie die ik met dit overigens verder prachtige nummer van Neil Diamond heb.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Gelukkig, wellicht voor Neil Diamond, is ze niet meer de lijsttrekker. Hè, en is een stuk minder actief in de BBB, Caroline van der Plas. We gaan over naar de enige echte muziekquiz vandaag te winnen. Een heerlijk diner voor twee bij de buurvrouw. We gaan naar de TripAdvisor. Daar zien wij een recensie van, ik moest heel even nadenken, van Renan Bento uit Belo Horizonte. Ik moest nadenken, waar is dat? Natuurlijk in Brazilië. Hij zegt, geweldig eten en service. De meeste mensen waren Nederlanders. Dat was hem dus als Braziliaan opgevallen. Komt natuurlijk vaker voor als je hier uit eten bent. Waarschijnlijk de beste garnalen, zegt Renan Bento, die ik tot nu toe heb gegeten. Kijk, dat is nog eens een compliment. Lekkere Virgin Blue Curaçao. Uitstekende optie als je rijdt tussen Willemstad en Westpunt, of als je honger hebt na een leuke ochtendtocht naar het strand. Sterk aanbevolen. Al dus onze Braziliaanse recensent. Angelique van den Berg uit Amsterdam zegt, lekker eten, ook al moet je er even voor rijden. Heerlijke lunch en ook een aanrader voor het diner. Voor ons het lekkerst gegeten bij de buurvrouw.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet zo heel erg moeilijk, hè? Wat zeg je? Hij is wel een beetje moeilijk, hij is iets te kort. Nou, oké. Okay.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ik ga geen aanwijzingen geven. Gewoon, deze moet je eigenlijk wel gewoon weten. 6751031, mocht je hem inderdaad weten. Natuurlijk kan het ook handig en snel via de Paradise FM-app. Straks in het tweede uur dus de spotlight met jarigen als Paul Simon, Robert Lamb van Chicago, Sammy Hagar van Van Halen, Ashanti en Nana Mouskouri. Een van de best verkopende vrouwelijke artiesten aller tijden, overigens. Die wordt 92 vandaag. Je hoort muziek van al deze mensen straks na het journaal van 1 uur. In de richting gaan we uit met Razorlight America.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast. Or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Jasper Marquies met het nieuws. Bij restaurant Soja Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Door kortsluiting vatte wat plastic vlam, waardoor rook ontstond. De brandweer had de situatie in de foodcourt snel onder controle. Het vuur is geblust. Het restaurant is vandaag iets later opengegaan. CMC Vastgoed heeft een deel van het voormalige Cehos-complex gekocht met 4 miljoen gulden uit een gewonnen rechtszaak. De investering gaat niet ten koste van het onderhoudsbudget van het huidige ziekenhuis. Het terrein is bedoeld voor herstelzorg en andere zorginitiatieven. De kosten van de verbouwing en de openingsdatum zijn nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Leticia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Vroeger dronken die biertje, bla

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
4: Met Van Halen, want Sammy Hagar is jarig.

0: Van Halen. Why can't this be love?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. 8 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma. En daarin doen we natuurlijk de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Sammy Hagar die is vandaag 79 geworden. Zijn bijnaam is The Red Rocker. Hij kreeg in 1985 de loodzware taak om David Lee Roth bij Van Halen op te volgen. Maar dat bleek een gouden zet. Met de jarige Sammy Hagar achter de microfoon kreeg de band een wat meer melodieuze sound met meer ruimte voor synthesizers. Het eerste album met hem werd meteen een groot succes. En vandaag, trouwens exact 40 jaar geleden, een soort dubbele spotlight, in 1986 verscheen ook deze single Why Can't This Be Love. Hagar, de jarige, werd destijds bij Eddie Van Halen geïntroduceerd via, jawel, hun gezamenlijke Ferrari-monteur. Ook na zijn Van Halen-periode is hij succesvol gebleven, onder meer met een tequila-merk, Cabo Wabo. Dat verkocht hij in 2007 voor tientallen miljoenen dollars. Althans, een groot belang daarin. Vandaag dus 79 en 40 jaar Van Halen met Why Can't This Be Love. Wie is er nog meerjarig? Nou, Robert Lamb. Hij is een van de oprichters van Chicago en hij is de belangrijke creatieve motor achter de band. Als toetsenist, zanger en songwriter schreef hij klassiekers als 25 for 6 to 4, Saturday in the Park en Does Anybody Really Know What Time It Is? Chicago begon eind jaren 60 als een ambitieuze rockgroep, maar wel met een uitgebreide blazerssectie. In 1976 verscheen een nummer dat de band bij een heel groot publiek introduceerde. En dat hoor je nu, If You Leave Me Now. De stem achter dat nummer is trouwens de bassist Peter Cetera, die het ook schreef. Het is een kwetsbare smeekbede aan een geliefde die op het punt staat te vertrekken als zij weggaat. Zegt de zanger eigenlijk, neemt ze ook een groot deel van zichzelf mee. En met dit nummer scoorde Chicago zowel zijn eerste nummer 1 hit in Amerika als in Groot-Brittannië.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Robert Lamb dus van Chicago, vandaag 82 geworden. En de legendarische Paul Simon is jarig. Hij wordt vandaag 85 jaar. De Amerikaanse singer en songwriter werd wereldberoemd natuurlijk als de helft van Simon en Garfunkel. Maar hij bewees als solo-artiest dat hij muzikaal minstens zo goed was. Een hoogtepunt kwam in 1986 met het album Graceland, waarop hij westerse popmuziek combineerde met Zuid-Afrikaanse muzikanten en ritmes. Een van de bekendste nummers van dat album en een wereldhit is You Can Call Me Al. Die titel ontstond door een misverstand op een feestje. De Franse componist en dirigent Pierre Boulez noemde Simon daar per ongeluk L. En diens toenmalige vrouw Peggy noemde hij Betty. Simon, Paul Simon, vond die vergissing zo amusant dat hij die namen later in dit nummer verwerkte. De tekst gaat over een man die worstelt met zijn identiteit, ouder worden en de vraag wat hij eigenlijk met zijn leven aan moet. Die persoonlijke onzekerheid wordt verpakt in een onweerstaanbaar ritme. Er zit trouwens een bijzonder studiotrucje in het nummer. De solo, het tweede deel daarvan, is de eerste helft, maar dan achter ze voren afgespeeld. De videoclip is natuurlijk niet minder legendarisch. Paul Simon vond een eerdere versie niet zo geslaagd en vroeg acteur en comedian Chevy Chase om mee te doen aan de nieuwe opname. Hij speelt daar onder meer de bas. En Chase playbackt daarin uitbundig de volledige zangpartij. De totstandkoming van Graceland was overigens niet onomstreden. Paul Simon werkte in Zuid-Afrika tijdens de culturele boycott tegen het apartheidsregime. Hij verdedigde zijn samenwerking met lokale muzikanten, maar de discussie over de politieke en culturele kanten van dat besluit bleef toen bestaan. Het is inmiddels een beetje in de vergetelheid geraakt, maar dit nummer is nog altijd sprankelend en springlevend. You Can Call Me L. Paul Simon.

0: You can call me El. En je mag mevrouw Betty noemen. Naar aanleiding van het feit dat die Franse regisseur dus Paul Simon met El aansprak. En zijn vrouw met Betty. En zo heette ze dus allebei niet.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Straks kom ik na het nieuws van 1:30 nog even terug op Paul Simon. Maar dan in samenwerking met Garfunkel. Je hoort een nummer van dat legendarische duo. Ter gelegenheid dus van de 85ste verjaardag van deze eigenlijk wel levende legende, hè? Paul Simon. We gaan over naar Ashanti. Die viert haar 46ste verjaardag. Haar grote solohit was Foolish. Een nummer over een vrouw die heel goed weet dat haar partner haar niet goed behandelt, maar toch telkens bij hem terugkomt. Haar verstand zegt dat ze moet vertrekken, maar haar gevoelens trekken haar steeds opnieuw naar hem toe. Dat komt vaker voor. De hele melodie trouwens van dat nummer Foolish van Ashanti leunt op een sample van Stay With Me van The Barge. Foolish van de jarige Ashanti stond maar liefst 10 weken achter elkaar op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Haar artiestennaam dankt ze trouwens aan haar moeder. Die heeft haar vernoemd naar het historische Ashanti-koninkrijk in Ghana, waar vrouwen de belangrijkste positie hadden. Ze hadden daar een matrilineair systeem. Dat betekent dat de bloedlijn, bezit en politieke opvolging via de moeder wordt doorgegeven. Vandaar dus dat ze Ashanti is gaan heten. Je hoort haar dus met haar enorme hit Foolish.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ashanti dus, vandaag 46 jaar geworden. En ook John Ford Coley is jarig, vandaag 68.

49 jaar geworden. En ook John Ford Coley is jarig, vandaag 78. Hij vormde heel lang een duo met England Dan. En ondanks die naam komen ze gewoon allebei uit Texas. Je hoort het nummer I'd Really Love To See You Tonight. Dat is niet echt een groot liefdesverhaal. Geen beloftes voor de rest van je leven. Geen ingewikkelde gesprekken. Maar gewoon even iemand zien die je mist. Dat is de ontspannen boodschap van deze grote hit. John Ford Coley, vandaag 78 jaar geworden. De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school in Texas. Dat nummer werd geschreven door songwriter Parter McGee. Aanvankelijk hadden ze een beetje twijfels over het nummer. Ze vonden het een beetje vrouwelijk klinken en dachten, ja, is dit wel een nummer wat bij ons past? Nou, dat bleek. Het werd hun allergrootste succes. De single bereikte in 1976 de tweede plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het wordt nog steeds heel veel op de radio gedraaid. John Ford Coley en England Dan met I'd Really Love To See You Tonight.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Brand door kortsluiting bij restaurant Soya Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel snel geblust. De zaak ging vandaag iets later open. CMC Vastgoed heeft een deel van het voormalige Cehos-complex gekocht met 4 miljoen gulden uit een gewonnen rechtszaak. De investering gaat niet ten koste van het onderhoudsbudget van het huidige ziekenhuis. Het terrein is bedoeld voor herstelzorg en andere zorginitiatieven. De kosten van de verbouwing en de openingsdatum zijn nog niet bekend. Dan nog internationale headlines. De Spaanse koning Felipe en koningin Leticia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen meer spotlights. Nu eerst Bon Jovi.

0: die zijn natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag. Het is eigenlijk bijna 20 minuten voor 2. Straks in het Feel Good News het verhaal van Benjamin Daniel Gabriel uit Nigeria. Hij is een danser. Hij is beter bekend als Ben Dancer. En hij heeft 176 uur achter elkaar non-stop gedanst. Ruim 7 dagen. Dit om het Guinness Wereldrecord te verbeteren. Daarover straks meer. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Niemand minder dan Nana Mouskouri. Die viert vandaag haar 92e verjaardag. Ze heeft een enorme carrière achter de rug die meer dan 60 jaar omspant. Wereldberoemd geworden vanwege haar karakteristieke zwarte bril. Platenmaatschappij wilde natuurlijk dat ze ging optreden zonder bril. Zij weigerde dat. Met haar zwarte bril, glasheldere stem en een repertoire in talloze talen. Ze heeft in 19 verschillende talen albums opgenomen, waaronder Grieks, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en trouwens ook nog in het Nederlands. Nana Mouskouri kan je niet onderschatten. Die heeft meer dan 350 miljoen albums verkocht. Zij is een van de best verkochte vrouwelijke artiesten aller tijden. Ze staat net in de ranglijsten achter Madonna, om maar even aan te geven. In 1985 nam ze het nummer wat je zo gaat horen, Only Love, op het Engelstalige thema-nummer van de televisieminiserie Mistral Daughter. En dat werd wereldberoemd, dat nummer. Ze heeft een heel bijzonder stemgeluid. Daar zit een opmerkelijk verhaal achter. Ze heeft zelf verteld dat ze een soort aangeboren afwijking aan haar stembanden heeft. Volgens medisch onderzoek functioneert maar één van die stembanden volledig. En dat zou kunnen bijdragen aan haar, zeg maar, karakteristieke stem. Ze heeft het trouwens niet alleen bij muziek gehouden in al die 92 jaar. Ze was ook nog lid tussen 1994 en 1999... lid van het Europees Parlement namens Griekenland. En ze heeft zich ingezet voor UNICEF.

0: Dana Mouskouri, 92. Nog een soort Celine Dion van haar tijd.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Nana Mouskouri dus, die onder andere ook in het Nederlands heeft gezongen. En dat klinkt zo.

ja, Nana Mouskouri dus ook in het Nederlands. 350 miljoen albums verkocht. Een van de best verkopende vrouwelijke artiesten aller tijden. We keren even terug naar de man die vandaag 85 is geworden. Natuurlijk de legendarische Paul Simon. Je hoort hem nu in samenwerking met Art Garfunkel. The Sound of Silence gaat over mensen die wel met elkaar praten, maar elkaar niet werkelijk bereiken. Paul Simon schreef dat nummer toen hij begin 20 was. De beroemde openingsregel Hello Darkness, My Old Friend ontstond volgens zijn eigen verhalen terwijl hij in het donker gitaar speelde in de badkamer van zijn ouderlijk huis, terwijl hij ondertussen de kraan liet lopen omdat het geluid en de akoestiek hem hielpen bij componeren. Het nummer deed eigenlijk niet heel erg veel in het begin. Simon en Garfunkel gingen een beetje tijdelijk uit elkaar. Maar de producer Tom Wilson zag mogelijkheden. Zonder medeweten van zowel Simon als Garfunkel voegde hij elektrische gitaren, bas en drums toe aan de oorspronkelijke akoestische versie. Die nieuwe versie werd uitgebracht en groeide uit tot een nummer 1 hit in Amerika. Paul Simon hoorde dat nieuws over het succes terwijl hij op een veerboot tussen Denemarken en Zweden zat. Het duo kwam daarna weer bij elkaar en het nummer kreeg een tweede leven toen het een prominente plaats kreeg in de film The Graduate met Dustin Hoffman.

0: De gelegenheid van de 85e verjaardag van Paul Simon. Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence. Het is eigenlijk 2:09, de hoogste tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Stel je voor, ruim 7 dagen dansen met nauwelijks tijd om te slapen. De Nigeriaanse danser Benjamin Daniel Gabriel, beter bekend als Ben Dancer, heeft het in Lagos voor elkaar gekregen. In totaal danste hij meer dan 176 uur. Dat is een indrukwekkende poging om het oude Guinness wereldrecord van 127 uur te verbreken. Of hij trouwens officieel de nieuwe recordhouder is, moet nog worden vastgesteld. Hij is 33 jaar, danst al 18 jaar professioneel en heeft in Lagos zijn eigen dansacademie. Hij deed dit niet alleen voor het Guinnessboek, maar hij wilde de wereld laten zien hoeveel talent er in Afrika rondloopt en hoe rijk en veelzijdig de Nigeriaanse danscultuur is. En dat liet hij zien ook. In het Freedom Park in Lagos danste hij op allerlei muziekstijlen. Daarbij wisselde hij dansoptredens, die hij deed met zonder t-shirt, zeg maar. Hè. Die wisselde hij af weer met kleurrijke, traditionele kleding. En daarmee bracht hij een eerbetoon aan de culturele diversiteit van Nigeria, waar trouwens meer dan 250 verschillende etnische groepen wonen. Hij had zich 2 jaar lang intensief voorbereid op deze recordpoging. Per uur bouw je 5 minuten rust op. Dat zijn de Guinness Book of Record regels. Hij kon doordansen en dan kon hij die pauzes opsparen voor wat langere pauzes. Dan kon hij even zitten, wat eten en wat water drinken. De grootste vijand was niet de lichamelijke vermoeidheid, maar vooral het extreme slaaptekort. Hij stond er trouwens niet alleen voor dat hele Freedom Park in Nigeria veranderde in 7 dagen tijd in een soort enorm dansfestival met steeds meer toeschouwers en supporters die hem kwamen aanmoedigen. En sommigen dansten met hem mee. In Nigeria zijn trouwens zulke recordpogingen de laatste jaren enorm populair. Er was een chefkok die eerder wereldwijd de aandacht trok met haar kookrecord. Ben Dancer heeft inmiddels alles aangeleverd bij het Guinness World Record boek. De controle loopt nog, maar ja, 176 uur dansen is een prestatie waar je niet alleen soepele benen, maar ook een ijzersterke mentale conditie voor nodig hebt. Ik wens je nog heel veel plezier. Zometeen met Marissa. Vanmiddag natuurlijk met Vanessa van 4 tot 7. En ik meld me morgen weer van 12 tot 2. We gaan eruit met een andere ultieme dansplaat. Irene Cara, Flashdance. What a feeling. Ik zou zeggen nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: termieten, ratten, muizen, kakkerlakken op duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Bij restaurant Soja Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Door kortsluiting vatte wat plastic vlam, waardoor rook ontstond. De brandweer had de situatie in de foodcourt snel onder controle. Het vuur is geblust. Het restaurant is vandaag iets later opengegaan. CMC Vastgoed heeft een deel van het voormalige Cehos-complex gekocht met 4 miljoen gulden uit een gewonnen rechtszaak. De investering gaat niet ten koste van het onderhoudsbudget van het huidige ziekenhuis. Het terrein is bedoeld voor herstelzorg en andere zorginitiatieven. De kosten van de verbouwing en de openingsdatum zijn nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Leticia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
7: Zwemmen?
6: Ja!
7: Glijbanen?
6: Ja!
7: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
6: Dat wil ik!
7: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
6: Ik ben er helemaal klaar voor.
7: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
8: Quatre-vingt.
7: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. 4 wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre-vingt.
8: Exactement.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: Ja, bon tardi, een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Jennifer.

0: Goedemiddag, je luistert naar
1: Paradise FM.
0: Het is vandaag 13 oktober, internationale dag voor de rampenrisicovermindering. Dit jaar staat het thema Veerkracht begint thuis centraal. Het gaat niet alleen om stilstaan bij natuurrampen, maar vooral om te kijken hoe we onszelf en onze omgeving beter kunnen beschermen. Ja, want een veilige wereld begint bij ons allemaal. En dat brengt me bij een nummer met een hele mooie boodschap. Hier is Michael Jackson met Heal the World.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
3: Er was eens een café in Mahaai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahaai Grand Café. The place to be.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je...

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Bestuursrechter behandelt zaak over 25 woningen in Julianadorp niet. Bezwaar tegen de bouwvergunning loopt nog. Brand door kortsluiting bij restaurant Soja Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel snel geblust. De zaak ging vandaag iets later open. Dan nog internationale headlines. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. De Ierse minister Thomas Byrne van Europese Zaken ontkent dat enkele landen een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting van de Europese Unie willen. Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden het huidige onderhandelingskader geen basis voor serieuze onderhandelingen. De EU-leiders bespreken de begroting donderdag. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Hier zijn de Guns N' Roses.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor ons dagelijkse spelletje, de muziekquiz. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijk etentje voor twee. En deze keer van restaurant De Buurvrouw. Die zit voorbij Grotenberg, richting Westpunt. Je kan daar heerlijk eten en dan maak je een heerlijk gezellig avondje van op onze kosten. Ja, daar zeg je nou geen nee tegen, toch? Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik ga de vraag voor je instarten. Daar komt-ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ga snel naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En hopelijk win je deze heerlijke etensbon voor twee personen.

donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder

0: tips bij Pleincafé en De Buren.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires.
5: Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De bestuursrechter heeft zich onbevoegd verklaard in een zaak over de bouw van 25 woningen aan de Parkweg in Julianadorp. Fundation Julianadorp en 38 omwonenden vrezen gevolgen voor het milieu en het watervanggebied. De zaak ging over regels voor wegen en waterafvoer. De rechter vindt die regels algemeen. Het bezwaar tegen de bouwvergunning loopt nog. Bij restaurant Soja Wok & Grill in winkelcentrum Sambiel heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Door kortsluiting vatte wat plastic vlam, waardoor rook ontstond. De brandweer had de situatie in de foodcourt snel onder controle. Het vuur is geblust. Het restaurant is vandaag iets later opengegaan. Dan internationaal nieuws. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
8: Bontardi, een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Roxette met...

0: Er is weer iemand bij me aangeschoven. Vanessa, welkom.
1: Hey Marissa.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, nu wel weer lekker.
0: Nu wel weer lekker? Hoezo?
1: Ja, nou ja, ik weet niet. Ik werd vanochtend wakker. Ik denk, ik ging naar buiten. Een beetje grauwe lucht. Ik zat er even niet zo lekker in.
0: Mm-hmm.
1: En toen realiseerde ik... Mag ik iets met je delen?
0: Oh ja, heel graag. Heel graag.
1: Ik realiseerde me namelijk vanochtend ineens... dat er iets is waar ik altijd van aanga. En wat ik dus de laatste tijd niet meer zo vaak doe. En dan denk ik, waarom doe ik dit niet?
0: Oh, ik ben echt zo... Dit is een soort cliffhanger dit.
1: Ja, nee, maar het is echt heel simpel.
0: Okay.
1: Er zijn, tenminste, ik weet niet, hè, het is voor iedereen anders, maar muziek is voor mij heel belangrijk. Mm. Duidelijk. Nou ja, voor jou ook. En ik denk eigenlijk voor iedereen die luistert. Want als je niet van muziek houdt, dan luister je niet naar Paradise FM. Maar ik heb dus een playlist in mijn Spotify met feel good songs. En dat zijn allemaal nummers waar, als ik ze aanzet, waarvan ik meteen voel die spark van levenslust.
0: Wat leuk. En maar wacht even, wat voor nummers staan hierin?
1: Bijvoorbeeld Happy.
0: Oh ja, Happy. Ja, of course.
1: Here I Go Again on My Own, Whitesnake. Dat is echt heel empowering. Nou ja, mm-hmm. Zo heb ik een heleboel. En weet je, dat zijn van die nummers die kom je soms... Nou ja, dan draaien we ze hier en dan hoor ik het. En dan denk ik, oh ja, die moet op die lijst, weet je wel. Maar dat is eigenlijk eventjes een tip van mij aan jou... en aan iedereen die er wat aan heeft vandaag. Mocht je af en toe een momentje hebben...
0: Mm-hmm.
1: Dat je het even niet meer weet. Dan is zo'n lijst helemaal top. Maar je moet het alleen niet vergeten. Want ik was het dus gewoon even vergeten. En vanochtend ging hij aan. Nou, en ik ook weer.
0: En dan zit je dus helemaal in die feel-good.
1: Ja, man.
0: Ik vind die tips wel leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, nou, zullen we... Kijk, mother knows best. We gaan de dagelijkse tip doen.
1: De tip van moeders.
0: Mothers knows best. Laten we dat doen.
1: Ik zal gaan nadenken over goede tips.
0: Heb jij veel goede tips?
1: Ja, over het algemeen wel. Ik ben een moeder van 3, dus het zal wel moeten, toch, af en toe?
0: Mothers knows best. De tip. Dankjewel, Vanessa.
1: Ja, hoor.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ocht van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ocht van de Sea Shack praat je bij over...

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ochtend van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ochtend van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ochtend van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een heerlijke ochtend van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Van een

Ja, sommige nummers krijgen jaren later ineens een tweede leven. En dat is precies wat er gebeurde met het liedje Lush Life van Zara Larsson. Het nummer kwam uit in 2015 en ging opnieuw viraal toen Zara tijdens een concert in Amsterdam de 16-jarige Julia op het podium haalde. Zij deed het dansje zo goed dat de beelden overal op social media verschenen. En vervolgens iedereen ging het gewoon nadoen. En zo is deze hit weer helemaal terug. Hier is Zara Larsson met Lush Life.

0: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
0: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. De bestuursrechter heeft zich onbevoegd verklaard in een zaak over de bouw van 25 woningen aan de Parkweg in Julianadorp. Fundation Julianadorp en 38 omwonenden vrezen gevolgen voor het milieu en het watervanggebied. De zaak ging over regels voor wegen en waterafvoer. De rechter vindt die regels algemeen. Het bezwaar tegen de bouwvergunning loopt nog. Dan internationaal nieuws. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Het Vaticaan meldt dat de paus dinsdagmiddag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome is geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. De ingreep verliep volgens plan en binnen de verwachte tijd. Het knobbeltje was tijdens een routinecontrole in een vroeg stadium ontdekt. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
9: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Werkhoven werkt over.
4: Een hele goede middag. Hier is Louis Fonsi.
5: Paradise FM.
6: Hey Fonsi.

Goedemiddag, een hele goede dinsdagmiddag. Je hoort de Coldplay en de Speed of Sound hier op Paradise FM. Hoe is het met je? Gaat het een beetje lekker? Ja, het is nog maar dinsdag natuurlijk. Hè. De week is nog maar net begonnen. Maar ja, het kan zomaar zijn dat je er ook op deze dinsdag alweer doorheen zit. Hè? Ik bedoel, ik hoop het niet, maar het zou kunnen. Ja, geldt natuurlijk helemaal niet voor mij. Ik zit lekker in de wedstrijd. Het gaat top en ik heb zin in deze middag. Tot 7 uur ben ik weer gezellig bij je met een hoop fijnigheid. Ja, ik ben vanochtend een beetje geschrokken. In mijn gesprek met Pepijn, nou, dat was eigenlijk niet vanochtend, dat was vanmiddag. Tijdens het nieuws bespraken wij onder andere de vervelende situatie op sommige plekken op het eiland naar aanleiding van de hevige regenval. En dan heb ik het over overlopende rioleringen, riolen. Hè? Dus ik noem het middeleeuwse praktijken. Pepijn die zei, in de middeleeuwen waren er geen riolen. Nee, dat klopt. Toen gooide men alles gewoon lekker vanuit een emmertje zo de straat op. Moet je uitkijken dat je het niet op het hoofd van de buurvrouw gooit. Maar goed, waar het om gaat is dat de uitwerpselen op straat lagen. En ja, dat is helaas hier op Curaçao op dit moment op sommige plekken ook zo. Omdat het gewoon omhoog komt. Omdat de riolen overlopen. En ik vraag me gewoon af, ten eerste, hoe kan dit? Ik weet wel hoe het kan, maar waarom is dit zo? Zou dat niet anders moeten? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Wat ik wel heel interessant vind om even in te duiken vandaag, is wat voor effect heeft dit op ons? Hè? Want we vinden het allemaal een beetje vies en dat is het ook. Maar in de temperaturen waarin wij leven en het verdampen van ook weer dat rioolwater, ja, het spijt me dat ik je nu met deze vieze verhalen moet opschepen, maar het is wel een ding. Ik vind het een dingetje. Ik geloof dat dit best wel wat effect kan hebben op onze gezondheid. En ik wil dus ook heel graag zo meteen eventjes met iemand gaan bellen van de GGD om het hierover te hebben. Dus ik ben nog bezig om dit belletje voor elkaar te krijgen. Dus daar ga ik zo mee verder. Ik hoop zo rond 5:10 even hierover in gesprek te kunnen gaan. Verder hebben we natuurlijk de muziekquiz. Ik ga een lekker diner voor 2 weggeven bij de buurvrouw. Dus mocht je nog niet de kans hebben gehad vandaag om mee te spelen, dan ga ik je die tussen nu en 7 uur zeker nog wel een paar keer geven. En een hoop fijne muziek. Dus daar waren we al mee begonnen vandaag. En daar gaan we ook gewoon lekker mee door.

0: muziekquiz.
1: Vandaag, voor als je meespeelt met de muziekquiz, kans op een lekker diner voor twee bij de buurvrouwen op weg naar Westpunt. Eventjes lekker een break nemen en gewoon even heerlijk genieten van alles wat ze daar te bieden hebben onder een fantastische palapa. Het kan zomaar van jou zijn als je meespeelt met de muziekquiz van vandaag. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat klinkt bekend in de oren. Het is volgens mij een beetje een 90s/early 2000s song. Tenminste, zeg ik zo eventjes uit mijn hoofd. Nou, misschien heb jij enig idee om welk nummer het gaat. Laat het even weten via de Paradise FM-app. En misschien kan ik jou dan aan het einde van dit programma blij maken met een heerlijk diner voor twee bij de buurvrouw. Voor nu maak ik je graag blij met de lekkerste muziek ooit gemaakt. Zoals deze van Danny Vera. Rollercoaster, 'tis Paradise.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: shorts tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. KLM verplaatst schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij Signific verdwijnen werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dan nog internationale headlines. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Het Vaticaan meldt dat de paus dinsdagmiddag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome is geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. De ingreep verliep volgens plan en binnen de verwachte tijd. Het knobbeltje was tijdens een routinecontrole in een vroeg stadium ontdekt. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste

0: aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornel onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM.

0: Betancourt Boulevard richting de Koningin Julianabrug. Daar staat het vast. Ik denk dat daar iets gebeurd is. Maar liefst 21 minuten vertraging loop je op als je die kant op moet. En verder heb ik nog de Caracas Byweg richting Jantiel vanaf het kruispunt Shimarukuweg tot aan de Kaya Vraat en aan die Scherpene. Daar staat het ook vast. 7 minuten vertraging. En dan de Winston Churchillweg richting Franklin D. Rooseveltweg vanaf het kruispunt Dijn tot aan de Turksweg. Daar staat het ook vast. 7 minuten vertraging. En dan schakelen we even over naar de airport. Even zien. Ik zie hier de KLM die vanuit Amsterdam zou landen om 5:10. Die is met maar liefst 40 minuten vertraagd. Die zal zo om en nabij 6:10 aankomen. En dan is de Caribbean Airlines vanuit Port of Spain die om 6:30 zou landen. Die is wat vervroegd. 20 minuten eerder komt hij aan. Zo rond 5:01. En verder vooralsnog alles op tijd.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
5: Zometeen hoor je Ed Sheeran na La India.

0: Ed Sheeran en Sing. Dit is ook echt zo'n nummer waar je lekker van aangaat. Hè? Hartstikke fijn. Eentje voor op de lijst om 's ochtends mee wakker te worden. Het is dinsdag. Goedemiddag, 16:45. En Bob is weer bij me in de studio voor de radiolesjes. Bob, hoe is het met jou?
1: Het gaat lekker.
0: Ja, gaat lekker, hè? Ja, we zijn hier met een heel nieuw programma begonnen. Ja, dat hoor je thuis niet of in de auto niet. Maar we hebben hier een heel nieuw...
1: Software.
0: Ja, een hele nieuwe software. Ja, precies, ja. Zo noem je dat. Ja, ik zeg programma. Ja, ja goed, software waarmee we werken. En ik had jou net een beetje het een en ander over de andere software geleerd. Dus je moet eigenlijk weer een beetje dat loslaten en nu terug in het nieuwe.
1: Ja.
0: Maar dat gaat wel, hè?
1: Gaat wel. Nee, dit is veel overzichtelijker.
0: Dus, ja. Vind ik eigenlijk ook, hoor. Dus het is niet voor niks dat we over zijn gegaan. Ja. En dus binnenkort Bob ook hier op de radio. Wanneer, dat weten we nog niet precies. Maar we komen stapje voor stapje steeds dichter bij het moment, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, je bent nu ook op de radio, trouwens.
1: Ja, maar
0: we zijn er al.
1: Dan sta ik op jouw plekje, ja?
0: Dan sta jij hier. Dan heb je alle controle. Oh my goodness. Ja, dan zit ik eventjes daar. En op een gegeven moment ga ik thuis naar je luisteren. Ja. Hey, maar jij kwam dus net binnen. Want jij bent natuurlijk bezig met alle hands aan dek. Jullie nieuwe zaak. Jullie nieuwe bruine café, kroeg.
1: Ja, laatste loodjes. Echt de laatste loodjes. Maar er zijn er wel de zwaarste loodjes, hoor, op dit moment. Dus lopen tegen wat dingetjes aan.
0: Ja, dat is altijd zo, hè?
1: Ja.
0: En ik vraag me wel eens af, want je bent eigenlijk nooit klaar. Er is altijd wel iets op het lijstje. Dus op een gegeven moment moet je gewoon gaan.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar we willen wel dat alles gewoon goed geregeld is.
0: Tuurlijk.
1: Goede start hebben. Dus vandaar dat we nog eventjes wachten.
0: Ja, eventjes wachten. Maar het komt goed. En jij kwam net al binnen met iets wat je had gemaakt voor ons om te proeven. Wat bij jou op de kaart komt. Of bij jou en Wilco op de kaart komt. Wat had je mee?
1: Nou, ik had, de meeste restaurants of eetcafés, want we zijn een beetje een grand café, dus ja, dan heb je een wat laagdrempeliger menu.
0: Ja.
1: Iedereen heeft daar eigenlijk dat broodje kip of dat broodje shawarma. Of nou ja, ik dacht, nee, dat gaan we, bij ons gaan we dat dus niet doen.
0: Even anders.
1: Ja, ik dacht iets anders, maar wel iets met een pita broodje. Ik dacht, ik ga op z'n Grieks.
0: Oeh.
1: Waar eten dan, hè?
0: Ja, ik weet waar we het over hebben.
1: Dus ik had goed. Dus gisteren was ik lekker aan het rommelen in de keuken. Even lekker tzatziki gemaakt. Dus huisgemaakte tzatziki. En biftecki. Nou ja, misschien zeggen sommige mensen van, nou, wat is dat? Nou, biftecki is eigenlijk een gehakt brood. Gevuld met feta. En er zit mint in, er zit peterselie in, er zit oregano in. Nou ja, van alles. En dat gaan we serveren. Jij hebt dat vanmiddag geproefd.
0: Ja,
1: viel dat wel in de smaak?
0: Het viel zeker in de smaak. Super lekker. En die tzatziki ook echt. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ik ben blij dat ik vanavond alleen thuis zit. Want goed. dat doet wel wat natuurlijk, hè? Met de mondgeur.
1: Ja, zeker. Maar ja, goed.
0: Zoveel knoflook.
1: Nou ja, wij dachten van, joh, waar kan je nou echt een beetje het Griekse eten?
0: Ja, maar dat is helemaal waar.
1: Dat is natuurlijk bijna nergens. En dus ik dacht het leuk altijd. Alternatief voor het pitatje shawarma of het pitatje kip, doen wij de biftecki.
0: Ja, ik vind hem helemaal goed. En inderdaad, wat jij zegt, ik ben vaker op zoek naar echt lekker Grieks eten op het eiland. En het is relatief weinig te vinden hier. Nou ja, misschien bijna nergens.
1: Nee.
0: Dus wat dat betreft een hele goede vondst. Ja. En wat betreft eten, jij bent natuurlijk chef-kok. Hè? Jij staat in de keuken. Betekent dat jij gewoon in het dagelijks leven ook bewust bezig bent met de juiste keuzes wat betreft het eten?
1: Nou, weet je, als je in de horeca zit, dan is het altijd lastig qua eten. Want ja, jij bent aan het werk als andere mensen natuurlijk aan het eten zijn.
0: Ja.
1: Dus eerlijk vind ik het heel moeilijk. Zeker in het vakgebied hospitality is het. Ja, als de mensen aan het eten zijn, dan ben jij aan het werk. Dus je moet altijd op een andere manier plannen. Dus soms is dat lastig. Maar ik probeer 's ochtends altijd wel te beginnen met een kleine smoothie. Ik heb een grote mangoboom in de tuin staan.
0: Oeh.
1: En dan doet mijn vrouw, die raapt altijd de mangootjes op.
0: Ja.
1: Die maakt ze lekker schoon en doet ze in de vriezer.
0: Ja.
1: Nou, in de ochtends dan probeer ik altijd wel even een mango smoothie te maken met een beetje creatine erin. En de eiwitpoeder is helaas op, dus eigenlijk hoort dat er ook nog bij.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk de start van mijn dag.
0: Wauw, wat goed zeg.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke. Want een goede dag begint bij eigenlijk een goede ochtend, hè? En een lekker goed ontbijt.
1: Ja,
0: goed, daarover zijn de meningen verdeeld. Sommige mensen
1: zeker.
0: Zeggen, je moet juist niet eten in de ochtend.
1: Nee,
0: maar,
1: je hebt intermittent fasting. Die mensen beginnen pas om 12 uur en die eten maar 8 uur. Dat kan ook. Ja, weet je, iedereen heeft daar zijn eigen manieren en ideeën over.
0: Ja.
1: En dat mag ook. Dat is allemaal, eigenlijk is niks slecht.
0: Ja.
1: Alleen ja, wij doen het zo.
0: Ja, ik begin altijd. Ik eet meestal niet 's ochtends, maar ik begin altijd met een vers geperste sudrans en een kopje koffie. Maar jij zei net tegen mij, dan moet je eigenlijk die sudrans. Je kan beter één sinaasappel eten. Dat vind ik dan weer zo jammer om te horen.
1: Ja, nee, ja, het kan wel. Maar goed, ja,
0: alles kan.
1: Je glucose gaat wel gelijk in één keer in de hoogste categorie is.
0: Maar ja, kom ik er ook van aan? Is dat een reden dat mijn bovenbenen groeien?
1: Laat eens zien.
0: Nee, eerlijk. Kom je ervan aan? Is dat iets waar je... Nee, als je dat, want nou ik doe ja, dat letterlijk iedere dag, hè?
1: Schat, dit is... ik zie er ook niet uit als een echte slank, hè? Dus ik, nee, daar ga ik niks over zeggen.
0: Nou, ik ga het even, ik ga het in de chat vragen.
1: Het ziet er goed uit. Ja. Maar weet je, eigenlijk zou iedereen hier op het eiland moeten beginnen met een beetje gefilterd water, met een beetje Keltisch zeezout.
0: Oh.
1: Limoensap een beetje erin. En een beetje apple cider vinegar.
0: Nou, waarom?
1: Als je daarmee begint, gelijk de hydratatie. Want wij moeten, dat vocht moet vastgehouden worden. Dus hier in de tropen. En wat heel veel mensen doen, die drinken heel veel water. Die denken, ja, ik moet water drinken. Maar dat lichaam moet het opnemen. En de opname van het water, dat werkt alleen in combinatie met zout.
0: Met het zout, ja, precies. Oké.
1: Okay. Keltisch zeezout, eigenlijk heel gezond. Er zitten heel veel mineralen in. Dus ja, tip nou, van de dag.
0: Ja, tip.
1: Begin met twee
0: top
1: glazen.
0: Van Bob.
1: Ja.
0: Begin met twee glazen. Dus Keltisch zeezout erin.
1: Water, hè? Geen wijn.
0: Nee. Oh, ja, had ik het toch bijna verkeerd begrepen. Hey Bob, dankjewel en blijf lekker zitten.
1: Tot straks.
0: Het is Paradise en dit is Nelly Furtado. She's like a bird.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Het Vaticaan meldt dat de paus dinsdagmiddag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome is geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. De ingreep verliep volgens plan en binnen de verwachte tijd. Het knobbeltje was tijdens een routinecontrole in een vroeg stadium ontdekt. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: De Caracas Bijweg richting Yantil vanaf het kruispunt Mahoekstraat tot aan de Caminda Nicolina. Daar staat het vast. Maar liefst 13 minuten vertraging loop je daarop. En ook op de President Romulo Betancourt Boulevard richting Punda staat het vast. Maar liefst 10 minuten vertraging. Santa Rosa-weg richting de rotonde Santa Rosa vanaf het kruispunt Kaya Tony Kunci tot aan de rotonde van Santa Rosa. Daar loop je 5 minuten vertraging op. En als we kijken naar de airport, dan zie ik dat de KLM vanuit Amsterdam, die om 5:10 zou landen, dus over 5 minuutjes, die is dus nog steeds vertraagd. 40 minuutjes vertraging, die zal zo rond 5:50 aankomen. En verder hebben we de TUI Fly vanuit Amsterdam, die om 6:55 zou landen. Die is ook wat vroeger. Die is even zien om 6:10 komt hij aan, naar verwachting. En dan hebben we nog de Corendon, die via Kralendijk, dus via Bonaire naar Curaçao komt. Die zou om 6:15 landen. En die is ook iets vroeger. Die zal rond 5:10 aankomen op ons eiland. Dus, dan ben je weer even op de hoogte.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrobanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yamtil Beach.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Werkhoven werkt over.
4: Met de presenters, don't get me wrong.

Paradise FM. Met Pieter André en Mysterious Girl. Ik was onlangs eventjes langs bij Curaçao Spullen aan de

0: Ik weet niet of ze die nog steeds hebben, want ik kan me voorstellen dat die ontzettend hard zijn gegaan. Vanaf woensdag tot en met, als ik het goed zeg, zaterdag zijn ze geopend. En op maandag en dinsdag, dan zijn ze gesloten. Maar dan zijn ze wel keihard aan het werk, want dan rijden ze het eiland over om op zoek te gaan. Nieuwe, mooie spulletjes, echt een beetje de pareltjes van het eiland ertussen uit te plukken. En ik zou stiekem best wel eens mee willen gaan met ze. Want het lijkt me gewoon hartstikke leuk om een beetje gewoon te kijken wat er allemaal is, wat mensen niet meer gebruiken en wat dus vervolgens bij Curaçao spullen komt te staan. Want op woensdag dan gaan ze weer open en dan hebben ze dus weer nieuwe pareltjes. Ik heb Kokkie aan de telefoon van Curaçao Spullen. Een hele goede middag, Kokkie.
1: Hi Vanessa, met Kokkie. Hoe is het?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou? Zijn jullie nog onderweg of zit het rondje er alweer op?
1: Het zit er gelukkig op van vandaag. Net thuis bij mijn zoons aangekomen en vandaag hebben we een lekker druk dagje gehad.
0: Ja.
1: We hebben weer een hotelletje gedaan en een inboedeltje opgehaald. Dus weer veel bedden, leuke nieuwe bankstelletjes opgehaald. Loungebanken, hoekbanken, van alles wat. Dus dat allemaal weer nieuw in de winkel.
0: Wauw, jeetje. En dat doen jullie iedere week, dat rondje maken?
1: Ja, als het goed is wel. Ja. Er is wel eens een beetje bij de ene week wat drukker als de andere natuurlijk.
0: Ja, logisch.
1: Maar over het algemeen dan zijn we lekker bezig, ja zeker.
0: Ja, en hoe werkt dat dan? Want gaan jullie zelf op zoek of komen mensen bij jullie met... we hebben een hele inboedel die opgehaald mag worden.
1: Ja, daar klopt. Wij maken natuurlijk reclame over social media. Waarin wij ons zelf aanbieden om inboedels op te kopen. Dan wordt vaak contact opgenomen met ons. Dan vragen we eerst altijd even om een paar foto's, want we krijgen zeker 10 tot 15 aanbiedingen per week.
0: Ja.
1: En ja, dan kijken wij een beetje wat past goed bij ons bij de winkel. Dan maken wij met diegene een afspraak. Dan gaan we daar thuis toch even langs om te kijken, want een foto doet niet altijd recht aan de daadwerkelijke staat van het meubel natuurlijk.
0: Nee.
1: En nemen we even wat foto's, dan maken wij de dag daarna een berekening. En dan doen wij ons bod. Als de mensen daarmee akkoord gaan, dan maken wij het geld netjes over, spreken we een datum af en dan komen we het hele huis leeghalen.
0: Ja, ja, dan wordt het gewoon, dat is natuurlijk heerlijk. Ik bedoel, als dat op die manier kan. En dan staat het bij jullie weer in de winkel. Nou ja, wat je net al zegt, soms dan sturen mensen een foto en dan denk je, oké, dit ziet er goed uit. Maar ja, dan hebben ze misschien net de juiste hoek genomen. Gebeurt het ook wel eens dat jullie ergens komen en dat je dan denkt, dit hoeven we niet.
1: Ja. Nee, tuurlijk. Nee, dat gebeurt wel eens. En dat is vaak toch wat oudere mensen.
0: Ja.
1: Die hebben vaak toch wat hele oudere meubels. En ik vind het zelf heel erg mooi. Ik hou van oude antieke kasten.
0: Ja.
1: Alleen het verkoopt gewoon niet meer.
0: Nee, precies.
1: Het is heel zonde, want ik zeg te vaak tegen mijn maatje Frank, zo, wat een prachtkast. Dan zet ik hem in de winkel en dan staat hij een half jaar later nog. Ja, daar doe je het niet voor natuurlijk.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Ja, toch?
0: En op een gegeven moment heb je natuurlijk ook wel een beetje, want jullie doen dit al een tijdje, een beetje beeld van wat willen de mensen graag? Hè? Waar zoeken de mensen naar? Wat zijn, kun je een paar dingen noemen waar best wel veel vraag naar is op het eiland?
1: Het is nachtkastjes.
0: Ja.
1: Dat slaat helemaal nergens op. We hadden er een tijdje geleden 200 bij een klant opgehaald. Die waren ook alle 200 binnen 2 weken verkocht.
0: Mm-hmm.
1: Kledingkasten zijn ook niet aan te slepen. Ik had van de week een voorbeeld. Iemand kwam een kledingkast afgooien. Hij stond 10 minuten op het terrein en toen was hij alweer verkocht. Dus dat zijn wel items. Ja, en geloof het of niet, IKEA-meubels. Ik vind het niks. Maar zodra ik een IKEA-kastje in de winkel zet, daar heb ik ook helemaal doodgeëpt.
0: Ja,
1: heb je dat kastje nog? Ja, echt waar.
0: Maar want die IKEA-meubels die staan er wel onbekend dat je ze 1 keer in elkaar kunt zetten en daarna moet je ze niet nog een keer uit elkaar willen halen. Dus dat moet dan eerst
1: ik weet
0: er
1: alles van.
0: Ja,
1: en dan vooral de Kallax, dat heb ik ondertussen ook geleerd. Ik kreeg een appje, heb je die Kallax-kast nog? Nee, want Kallax, maar dat is een soort vakkenkastje, daar kun je allemaal schoenen in zetten.
0: Ja.
1: Als je die hebt, dan kun je er wel 100 van pakken en binnen een paar weken ben je ze kwijt. Ongelooflijk hoe populair die dingen zijn. Ja, echt waar.
0: Dus daar ben je op een gegeven moment ben je daar gewoon achter en dan weet je van oké, dit gaat het heel goed doen. Jullie hebben een grote loods, hè? Er staat een hoop.
1: Klopt.
0: Mooie spullen. En jullie hebben natuurlijk ook, tenminste toen wij daar laatst waren, toen stond het bij jullie buiten onder het afdak vol met bokspringmatras. Hoe staat het daarmee? Is er nog wat over?
1: Er is zeker nog wat over. We hebben vandaag weer een lading bijgehaald.
0: Oké.
1: Volgende week wordt de laatste lading. Dan zit het er echt op. Maar ik denk dat we zeker al meer dan de helft verkocht hebben van alles.
0: Ja.
1: Dus ze gaan inderdaad vrij hard. We hebben ze nu ook voor een hele leuke prijs. Want ze zijn 1,90 bij 1,40. complete bed voor €250. En dan heb je echt dikke matrassen met ingebouwde topper. Dus dat zijn wel hele leuke prijzen natuurlijk voor de mensen van het eiland ook.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, en ik zag op jullie Facebookpagina ook dat... stel dat mensen, want het ziet er allemaal netjes uit... maar stel je voor dat mensen het fijn vinden om het toch nog even te laten reinigen. Dat kan ook gewoon, hè?
1: Ja, zeker. We hebben een dame die komt vaak bij ons en die rekent ook hele leuke prijzen voor.
0: Ja.
1: En dus voor een tweepersoonsbed helemaal gereinigd met professionele apparatuur vraagt ze €100. Nou, dat is niks eigenlijk. Nee. En dan is ze daar echt 1,5 tot 2 uur mee bezig. Dus ja, echt heel erg mooi maakt ze.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, dan is dat ook gelijk duidelijk en geen reden om niet bij jullie langs te gaan. Hey, dan ben ik toch ook wel heel nieuwsgierig, want jullie zijn vandaag op pad gegaan. Zijn er een paar spulletjes tussen waarvan je nu al zegt... oeh, daar moeten de mensen morgen echt even voor langskomen?
1: Ja, ik heb wel een paar hele leuke van zo'n bioscoop hoekbank staan... waar je drinken dan in kan zetten. Hoe je precies doet, weet ik niet. Ja joh, ik heb gewoon echt verschrikkelijk veel weer opgehaald.
0: Ja.
1: Ik had wel een heel leuk moment vandaag. Want wij doen natuurlijk ook veel met goede doelen samen.
0: Mm-hmm.
1: Als wij een heel groot project aannemen zoals een hotel, dan houden wij altijd spullen over. En vandaag waren echt alle goede doelen samen bij ons gekomen op locaties. Zoals Unmom, Sana, Unique, Green Phoenix. Dus allerlei mensen met allerlei moeilijke dingen in het leven die ons steunen.
0: Ja.
1: En zijn we echt met z'n vieren, eigenlijk met z'n vijf als een heel team, dat hele hotel leeg gaan rammen. En daar heb ik ook hele leuke berichten over gekregen, want er is toch nog veel armoede op het eiland.
0: Ja, zeker.
1: En ook zo proberen wij ons steentje bij te dragen.
0: Ja,
1: dus, en dat was vandaag toevallig, dus daar hebben we hele leuke foto's van. En dat verschijnt binnenkort ook weer op onze... op onze Facebook. Dus ja, superleuk. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Want er zijn inderdaad ontzettend veel mensen die, die spullen over hebben. En of het eiland afgaan. Of een hotel wat zegt van we gaan alles nieuw. Kom alles maar halen. Maar er zijn tegelijkertijd ook weer heel veel mensen die, die eigenlijk heel weinig hebben. Of misschien niets hebben. Die zijn daar weer heel blij mee ook. Dus wat dat betreft, goed. En er zijn genoeg spullen in omloop. Goede spullen in omloop.
1: Ja,
0: dus op deze manier
1: hoeven we
0: ook niet altijd alles nieuw. Nieuw hebben jullie wel ook staan, hè?
1: Klopt, ja, klopt. Vooral het buitenassortiment dat wij nu hebben... is een container vol van... wat zijn het? Acacia houten banken, lichtstoelen... schommelstoelen, buitenstoelen... en ook bedden hebben wij altijd nieuw leverbaar op voorraad.
0: Ja.
1: De meubels zelf over het algemeen, gewoon de binnenmeubels... over het algemeen is alles 95% wel tweedehands. Alleen soms loop je ergens tegenaan... kan je een leuk partijtje opkopen en dan doen we dat natuurlijk ook.
0: Ja, ja, hartstikke goed. Nou leuk, ik hou van tweedehands ook. En ik hou ook van de pareltjes. Dus ik zou het heel leuk vinden om af en toe eventjes met je te bellen, Kokkie. Als je gewoon hele
1: altijd
0: mooie,
1: goed.
0: Bijzondere dingen... dan hebben de luisteraars van Paradise even gewoon een primeurtje op dinsdag. Vind je dat wat?
1: Ja. Zeker, zeker. Klinkt heel erg leuk.
0: Okay.
1: En als je een keer mee wil op pad, ben je van harte welkom hoor. Stap in de vrachtwagen en dan ga je een keer een dagje mee rondrijden.
0: Oh, dat vind ik helemaal fantastisch.
1: Ja, toch?
0: Gaan we doen. Hey,
1: helemaal goed.
0: Doei.
1: Hey, graag gedaan. Fijne avond. Doei.
0: Doei.
1: Thanks. Hoi.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. KLM verplaatst schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij Signific verdwijnen werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dan nog internationale headlines. Bij paus Leo is een vorm van longkanker vastgesteld. Een knobbel op zijn rechterlong bleek kwaadaardig. De paus is dinsdag succesvol geopereerd. Een deel van de long is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 1,5 uur en verliep zonder complicaties. De 71-jarige paus ligt in het ziekenhuis in Rome. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Waar staat het vast op het eiland? Nou ja, natuurlijk de Caracasbaai weg, hè, richting Jan T.

0: vanaf het kruispunt Roysantu. Ook daar kom je vast te staan, maar liefst 9 minuten vertraging. En dan de president Romulo Betancourt Boulevard richting Pieter Maai. Daar loop je 7 minuten vertraging op. En laten we nog eens eventjes kijken op Hato of daar nog iets bij is gekomen. Nee, we hebben dezelfde wijzigingen. Dus de Corendon-vlucht die vanuit Bonaire deze kant op komt en zou landen om 17:15, die zal iets vroeger aankomen. Naar verwachting zo 17:05. En dan hebben we de TUI Fly vanuit Amsterdam die rond 6:30 aan zou komen. Ook die is vervroegd. 35 minuten eerder zal die landen. Zo rond 6:10.
1: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt? Hoe goed ben jij voorbereid als een noodtoeslaat? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4:00 tot 21:00 s'avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed

0: vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Berghoven werkt over.
3: Net zometeen Amerika na Amy Winehouse en Rehab.

I Cherry hier op Paradise FM met Safe Tonight. Het is oktober, dat betekent, weather, zeggen ze wel eens. Ja, dat is het hier natuurlijk nooit. Maar het is ook Halloween, het komt eraan. Ja, mijn kinderen die kijken daar altijd ontzettend naar uit. Het is een feest van griezelen, zeg maar. Maar het moet wel een feest blijven. En in Polen loopt dat op het moment een beetje uit de hand. Dus daar proberen ze in de winkels toch iets minder te stimuleren tot griezelen. Waarom? Nou, dat vertel ik je zo meteen. En wat ik zo meteen ook ga doen, is natuurlijk die heerlijke prijs weggeven. Een diner voor twee bij de buurvrouw. Ik geef je zo ook nog even de kans om mee te spelen met de muziekquiz. En ik ga ook nog heel veel lekkere muziek draaien. Ja, natuurlijk. Taylor Dane staat voor je klaar. Ik zie hier de Lighthouse Family ook nog klaarstaan. Denise Williams. En ik heb eerst Alvaro Soler voor je met Sofia. MUZIEK

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie... of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd... de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Bij paus Leo is een vorm van longkanker vastgesteld. Een knobbel op zijn rechterlong bleek kwaadaardig. De paus is dinsdag succesvol geopereerd. Een deel van de long is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 1,5 uur en verliep zonder complicaties. De 71-jarige paus ligt in het ziekenhuis in Rome. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: En we kijken weer even op de weg. De Kanakkersbaaiweg richting Jan Tiel. Vanaf het kruispunt Shimaroukoweg tot aan de Kaya Vratenandi-Scherpenet. Daar staat het nog steeds vast. Maar liefst 16 minuten vertraging loop je daarop. En ook op de Pampunaweg richting Sorsaka tot aan de Caracasbaaiweg. Daar staat het vast. 9 minuten vertraging. En dan de Schottengatweg west richting Schottengat. Vanaf het kruispunt Bermudaweg tot aan Santo Domingoweg. Ook daar loop je wat vertraging op. 5 minuten. En als ik kijk naar de arrivals op Hato, dan is er nog niet veel veranderd. De TUI Fly vanuit Amsterdam, die om 6:35 zou aankomen, die is nog steeds vroeg. 35 minuten eerder zal die landen, of hij is als het goed is geland, om 6:10. So far.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Viva simpel, viva bom. Aceite Meta. Marca simpel, de solution. Reis a bom. Hasi compra de kas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimes ter, patur dia. Kiba de warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. The way pa hasi. Simpel.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: Met zometeen Denise Williams naar Lighthouse Family.

0: Paradise. En je hoorde Denise Williams met Let's Hear It For The Boys. Ik zei het al, het is oktober, het zal je niet ontgaan zijn. Dat betekent dat Halloween eraan komt. Ja, Halloween, een leuk feest tenminste, dat zou je denken. Maar in Polen hangt er dit jaar toch wel een beetje wat grimmiger sfeer rondom dit griezelfeest. Wat is er nou aan de hand? Nou, er zijn grote winkelketens die nu uit principe alle Halloween-artikelen uit de schappen halen. Plastic messen, hakbijlen, bebloede verkleedkostuums. Het wordt allemaal voorlopig niet meer verkocht. Want er is daar een reeks gewelddadige steekpartijen geweest op verschillende Poolse scholen. Ja, het is ongelooflijk. Binnen enkele dagen vonden meerdere aanvallen plaats, waarbij verschillende mensen gewond raakten en zelfs een schoolmedewerker om het leven kwam. De gebeurtenissen hebben voor heel veel onrust gezorgd en duizenden politieagenten zijn inmiddels ingezet om de veiligheid rondom de scholen te vergroten. Ja, en winkelketens willen op deze manier met hun besluit voorkomen dat geweld op welke manier dan ook wordt aangemoedigd. En dus wordt Halloween dit jaar in Polen misschien net iets minder bloederig. Althans, in de winkels dan. Ja, ik weet het niet. Het is ook niet... misschien komt het omdat ik een hele Hollandse opvoeding heb gehad. En Halloween hoorde daar gewoon eigenlijk niet heel erg bij. Dus het is ook niet mijn feestje. Bob, hoe zit het met jou? Wat vind jij het een beetje los van deze ellende natuurlijk? Is Halloween een feest waarvan jij denkt, oeh, ja, leuk. Lekker verkleden. Oh, dan moet ik je even aanzetten. Ja. Dag.
1: Ik heb ook niet zoveel met Halloween.
0: Nee?
1: Ik ben niet zo'n, nee.
0: Het is wel een heel Amerikaans feest, hè? En hier op het eiland wordt het natuurlijk heel groots gevierd wel.
1: Het is natuurlijk een beetje overgewaaid. En dat heb je in Nederland nu ook wel. Maar ik vind het altijd een beetje, dit wordt ook echt door je strot gedouwd.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee.
1: En ik snap ook de trick and treat heeft het, hè? Met snoepjes halen.
0: Ja.
1: Ik snap het verkleden. Het verkneden is wel leuk.
0: Ja.
1: Dat hou ik wel van.
0: Ja.
1: Ik hoef niet zoveel te doen bij Halloween, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar,
0: je wou zeggen dat je al griezelig bent.
1: Ja, nee, ik zie er al niet uit. Nee, maar ik snap dat wel. Ja, dat snap ik dan weer wel. Maar ja, dit hele verhaal is natuurlijk bizar.
0: Ja, dit is extreem. Ik weet ook niet in hoeverre...
1: Waar gaan we heen in deze wereld, weet je wel?
0: Ja, ik weet ook niet in hoeverre dit ook direct gelinkt kan worden aan Halloween. Of die kinderen ook echt verkleed als, griezel naar school zijn gekomen. En toen, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel erg shocking. Hey, en wat betreft Halloween, hè? Stel je voor, jullie hebben straks natuurlijk die kroeg open. Stel je voor, je zou daar toch een Halloween-themed avond gaan doen. Hoe zou jij je dan verkleden?
1: Ik? De Scream, dat lijkt me wel geweldig.
0: Scream, met dat enge masker?
1: Ja, met dat grote mes.
0: Maar dat is op zich heel makkelijk verkleden, want je kan gewoon het masker opdoen.
1: Ja, en een gewaad, dat kleedt lekker af. Dus,
0: Oké. Ja.
1: Nee, die vind ik wel leuk. En we gaan natuurlijk straks Michael Jackson staat klaar.
0: Ja.
1: Nou, dat was echt mijn idool. Dat was natuurlijk een van de eerste
0: was dat eng.
1: Maar ook de short film natuurlijk.
0: En, die clip.
1: Ik was echt helemaal fan van Michael Jackson vroeger. En nog steeds trouwens. Dat pakje wat hij aan had.
0: Rode leren jackie.
1: Ja, ik zei altijd tegen mijn moeder. Mijn moeder die maakte vroeger altijd mijn kleding.
0: Ja.
1: En toen zei ik altijd, mam, wil je alsjeblieft dat voor me maken? Nou, toen kreeg ik het leren jackie van Bad. Van Michael
0: Jackson. Meen je niet?
1: Ja, die heeft ze toen voor me gemaakt. Maar de thriller is natuurlijk, ik vind het ook wel gaaf wat je in Amerika natuurlijk ziet. Dat zijn die flash mobs. Dat ze allemaal op de straat gaan staan tijdens Halloween. En ze gaan die dans van...
0: Die hele choreografie.
1: Ja, dat
0: al die zombies erachter.
1: Ja, iedereen is verkleed.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij is dat in New York is dat op Times Square.
0: Ja.
1: Dat doen ze die flash mob. Ja, dat vind ik wel heel gaaf.
0: Ja.
1: Los van het feit dat ik niet zoveel heb met Halloween, kan ik dat wel ontzettend waarderen.
0: Oké, dus bij deze, de moeder van Bob, die nu ongetwijfeld lekker meeluistert.
1: Geen idee.
0: Maak dat jassie nog een keer.
1: Maak dat jassie.
0: Ja, dan maak ik een pruik voor Bob. Met van dat curly haar.
1: Nou, die wallen heb ik al, dus dat scheelt. Dus daar hoeven we niks
0: mee te doen. Nee, dat gaat helemaal goed komen.
1: Leuk.
0: Hier is hij, Michael Jackson en Thriller. Het is Paradise en bijna Halloween. Oeh.

Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority.

0: Time Anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. KLM verplaatst schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij Signific verdwijnen werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dan nog internationale headlines. Bij paus Leo is een vorm van longkanker vastgesteld. Een knobbel op zijn rechterlong bleek kwaadaardig. De paus is dinsdag succesvol geopereerd. Een deel van de long is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 1,5 uur en verliep zonder complicaties. De 71-jarige paus ligt in het ziekenhuis in Rome. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.

0: Wat een vrouw, wat een vrouw. Tina Turner hoorde je met Golden Eye hier op Paradise FM. Het is zo meteen tijd om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee. Vandaag geven we het eentje weg bij de buurvrouw.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dus mocht jij nog niet de kans hebben gehad om mee te spelen met de muziekquiz, dan is dit wel echt het moment om even goed op te letten en te kijken of jij misschien antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik wou het nummer gaan zeggen. Dit nummer heb je waarschijnlijk in je hoofd. En als het goed is, heb je de app ook op je telefoon. En dan mag je via die app reageren. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord. Kom maar door. Ik ga zometeen een winnaar uitkiezen. En misschien maak ik jou zometeen blij met het lekkere diner voor twee bij de buurvrouw.

0: Het is Paradise en Van Halen hoorde je met Jump. En het is tijd om eventjes een gat in de lucht te springen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, en dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als je een fantastische prijs wint hier bij ons bij Paradise FM. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Nel.
2: Ja, goede avond. Paradise FM.
0: Hallo. Ja, ik belde je net buiten de uitzending om. En dat vind ik nu toch wel een klein beetje jammer. Want jij reageerde een beetje... Mwah, je had zoiets van... ik zeg hoi met Vanessa van Paradise FM. En jij zegt ja, dus.
2: Ja, de klik kwam echt niet.
0: Nee, de klik was er niet, NL.
2: Nee, echt niet. Nul.
0: Ja, dus. Ik zeg, nou, je hebt meegespeeld met een spelletje. Maar nou goed, dat maakt niet uit. Was je het vergeten dat je had meegedaan dan?
2: Ja, dat was ergens half de middag of zo dat ik dat doorgestuurd heb.
0: Ja, dat is zo. Ik zie hier
2: en
0: dat
2: heb dat vaker gedaan, ja. Maar ik heb nog nooit wat gewonnen.
0: Nou, dan wordt het toch eens tijd, Nel?
2: Ja, leuk joh. Bijna 20 jaar.
0: Na 20 jaar trouwe dienst. Ja,
2: en dan
0: precies.
2: Ben ik eindelijk een keer.
0: Eindelijk. En weet je ook wat er op het spel staat? Tenminste, ik heb het nog niet bevestigd. Hè? Want je kan het alsnog fout hebben. En dan moet ik alsnog iemand anders bellen. Dat kan natuurlijk altijd.
2: Ja, ja. Ik dacht dat daar iets van een etentje aan vast zat of zo.
0: Ja, ja. En weet je ook waar?
2: Op Curaçao.
0: Ja, het is wel op Curaçao, ja. Ja.
2: Ja. Ja, lekker.
0: Bij de buurvrouw. Nou ja, goed, er zijn heel veel restaurants, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Jij mag, als je wint vandaag, mag je bij de buurvrouw eten.
2: Oh, dat is goed, hoor. Dat
0: bij jouw buurvrouw. Nee hoor, dat is
2: nee,
0: bij de buurvrouw.
2: Ik heb geen buurvrouw, alleen een buurman.
0: Oké. Okay. Op de weg naar Westpunt. Nee, ik maak een grapje, Nel. Nee, we gaan eventjes kijken of jij überhaupt deze prijs in de wacht sleept. Ik ga je de opgave van vandaag nog één keer laten horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie aan.
2: Ja.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja, ik dacht Jennifer Lopez.
0: Met welk nummer?
2: If You Had My Love.
0: Ja, dat is deze, toch?
2: Ja, dat is het.
0: Nou, dat is helemaal het goede antwoord, Nel.
2: Nou.
0: Je hebt iets gewonnen!
2: Nou, geweldig.
0: Eindelijk, eindelijk. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat je er lekker van gaat genieten. Ik ga je naam hier noteren en dan mag je binnenkort eventjes langskomen bij de studio. We zitten aan de Schottengatweg West. En dan krijg je van ons een lekkere dinerbon mee.
2: Nou, ja, ik ben helemaal perplex.
0: Ja,
2: serieus.
0: Nou, ik ben blij dat ik je blij kan maken vanavond, Nel.
2: Ja, heel apart. Heel leuk.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: Hartstikke goed. We zien je binnenkort verschijnen.
2: Is goed. Dankjewel.
0: Okay, fijne avond. Doei, doei.
2: Doei.
0: Ja, zo zie je maar. Een kleine huppeltje van blijdschap. Ja, de aanhouder wint, hè, zeggen ze altijd. Nou, zo zie je.

0: Nice. En Jennifer Lopez met If You Had My Love. En dat was gelijk ook het antwoord op de muziekquiz van vandaag. Ja, en die leek makkelijk. Maar ik zal eventjes met je delen dat ik toch echt wel ook een aantal andere reacties had in de app. Ik zie hier Berdy, die zei Ten Sharp, hè, met You. En deze heb ik ook een aantal keer gezien. Hotel California van de Eagles. En ik snap dat ook wel een beetje, want het intro lijkt er ietsje op, ietsje. Nou ja, in ieder geval, het was dus Jennifer Lopez. En daarmee heb ik Nel blij gemaakt met een lekker diner voor twee bij de buurvrouw. En ik gun het Nel van harte. Want weet je, Nel woont al ruim 19 jaar op het eiland. En ze heeft nog nooit wat gewonnen. Ja, het is toch hartstikke, hartstikke leuk dat het dan nu toch gelukt is bij Paradise FM. Heb jij nou ook nog nooit wat gewonnen? En zou je ook eindelijk wel eens wat willen winnen? Ja, ik kan het je natuurlijk niet beloven. Maar je kan altijd meespelen met de muziekquiz. Iedere werkdag hier op Paradise FM. Het zit er weer op. Het is 7:05. Die tijd is voorbij gevlogen, Bob. Ongelooflijk.
1: Ja, die ging heel hard vandaag.
0: Het ging heel hard, ja.
1: Ik vond het ook een gezellig show.
0: Ja, ik vond het ook gezellig. Ja, ja.
1: Genoten. Met Halloween, thriller.
0: Halloween. Beetje ja. Trillen. Ja, nee, ik doe het morgen gewoon nog een keer. En kijk jij even of je aanschuift, hè? Want je hebt visite ook en zo.
1: Ja, visite, nog wat dingetjes regelen voor de zaak.
0: Ja, er moet een hoop gebeuren.
1: Ik ga mijn best doen om morgen weer lekker aan te sluiten.
0: Kijk maar
1: even. Het is ook gezellig. Het is ook gewoon relaxed.
0: Ja. Ja, jij wordt altijd helemaal rustig hier, zeg je.
1: Ik word zo rustig voor jou.
0: Nou, dan wordt er in ieder geval iemand rustig. Ja. Hey, fijne avond thuis. Maak er een lekkere avond van. En we spreken elkaar morgen, want dan zit ik hier in ieder geval weer om 16:00. Tot dan.
1: Goedenavond.

Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

0: 7 uur. Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij callcenter Signific verdwijnen binnen de hele organisatie werkzaamheden van 126 voltijdsbanen. Dat gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Filipijnse medewerkers gebruiken een vertaalprogramma met kunstmatige intelligentie om Nederlandstalige klanten te helpen. KLM zegt dat de kwaliteit behouden blijft. Dan internationaal nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur. Lex Jansen met het nieuws. De overname van het voormalige Cejos-gebouw in Otrobanda zorgt voor ophef in de Staten. Giselle McWilliam van Manpin en Sheldry Osepa van de PNP eisen uitleg van minister Charles Cooper over de koopprijs van 13 miljoen gulden en zijn kritiek op de curator. De oorspronkelijke koper betaalde 10 miljoen en behoudt de kapel. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij verhuist een deel van de schriftelijke klantenservice van Curaçao naar Manila. Bij